0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun en zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture, daarom zijn wij aan het roeren. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
1: Flavor in your ears, elke zaterdag tussen 12 en 2. Op Galaxy Radio.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. Yeah.
3: Metro!
4: What's good, it's Metro Boomin.
5: Hey, go, really?
6: This your boy Moonwalk.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
6: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
0: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go.
0: 24 hours a day.
7: This is the number one in hip hop and R&B.
8: Here we go once again.
9: Two step with me, let me

0: Number one.
1: Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
0: You the number one.
2: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.
3: Chris, dit is de laatste keer. Ik heb jou gezegd, je hoeft me niet te appen, je hoeft me niet te bellen, ik ben er klaar mee.
4: Solid.
3: Vriendinnen zeiden al dat je geen zuiver poep was. En kijk hier. Wat een fucking klootzak.
5: Oké, je wil niet met me praten. Maar aan het eind van de dag zag je iets doen, om al zie ik je later.

0: and this is how we put it down.
1: I made the radio rock.
2: We are Galaxy.
0: That's right.
3: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: That's right, you guessed it, it's Galaxy.
4: Hey, you! Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
5: Definitely good morning vibes for reals, though. Chris Brown coming through with them residuals. But first, Wiz the MC, Bees and Honeys on the way for you. Talk about Show Me Love. Nothing but love for you guys, girls, them days, yous today. Swear to God. Let's just go ahead, turn it up, and, do the damn thing. Top of the morning.
6: We back inside that hip-hop.
7: Back with the latest.
8: Galaxy.

0: Gotta play it safe, no face, no case.
1: We dangerous in the morning. Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon.
2: We dangerous. We can't be stopped.
1: In the morning. Waking you up, fresh and empowered.
3: Ja, het is 5 minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
4: Babaka die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100. Ik zet mijn tel op vliegtuigmodus. En nu ben ik slecht verbonden. Zij is zo opgewonden. En daarom is ze opgebleven. En we zeggen allebei heel de avond lang. Dingen die we toch niet meer.

0: Oud presenteert Pass the Aux. Nederlandse hiphop op zijn best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam.

0: creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
1: Hey, yo. Yo. Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir. Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Wake up!

trying to think of the right thing to say.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashi L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: That's right, it's Galaxy. What's good with it?
4: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
5: Man, good morning, good morning, good morning. Welcome to 7 o'clock, first and foremost. Offset is on the way, talking about different spices. But first, okay, that's featuring Gunner, by the way. But first, OCA hit, wait. That's first. Let's go get him.
6: Let's make it happen.
7: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
8: This is hip-hop, homie.
9: We live right here, baby.
7: Galaxy, the number one.

you need.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
6: Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werd er ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
8: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
10: Top of the morning, 8 o'clock.

0: System.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: This is the Galaxy Morning Marathon.
5: Wake up every day
1: with Richie Styles and Tony Q.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarbij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Galaxy in the morning!
3: Back up, I'ma get back up to the hip.

0: Music Month in June, every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hey, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
0: This is the Galaxy Morning Marathon.
7: Wake up in the morning.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye.
3: See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel en Schot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ's staakten de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
7: Ja, goedemorgen. Het is vrijdag en dat betekent bijna weekend. En omdat het bijna weekend is, gaan we alleen de beste hits aan jou voorschotelen. Zometeen alleen de beste R&B, afro en hip-hop. Je hoort Maria the Scientist, Burning Blue, na Kleine John. Hit me up hier bij Galaxy Radio in the morning.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Maria the Scientist hoorde je Burning Blue bij Galaxy Radio. Hey, misschien heb jij een hele zware week gehad of komt er een heel zwaar weekend aan? Speciaal voor jou dan zometeen een track die jou gaat troosten. Hoor je naar Beyoncé Dance For You bij Galaxy Radio.

0: hoorde je Gimme a Hug bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we een artiest draaien die samenwerkt met een producer die eigenlijk helemaal niks over muziek weet. Je hoort zometeen wie dat is en welke producer. Nou, Big Sean, Pull Up en Rack hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy!
2: Yeah, yeah.
3: It was an early talk.
4: DJ Khaled.
5: This is Galaxy.radio.
6: My name is Tia Corrin.
7: I am Jay Howell.
8: We are Galaxy.

0: Jay-Z hoorde je, hij maakte Hard Knock Life. Maar hij maakte dus ook 99 Problems, geproduceerd door Rick Rubin, die een producer is ter waarde van 300 miljoen. Maar Rick Rubin weet technisch helemaal niks over muziek, aldus hijzelf.
1: Do you play instruments?
2: Barely.
1: Do you know how to work a soundboard?
2: No. I have no technical ability. And I know nothing about music.
1: You must know something.
2: Well, I know what I like and what I don't like. And I'm decisive about what I like and what I don't like.
1: So what are you being paid for?
2: The confidence that I have in my taste and my ability to express what I feel has proven helpful for artists.
0: Ja, waar word je dan echt voor betaald is de vraag dus. Nou, hij zegt, ik heb een goede smaak. En daarin weet ik gewoon wat een artiest nodig heeft. En daar komt dus een grote hit uit. Aldus Rick Rubin, die dus verantwoordelijk was voor 99 Problems. Zometeen nog meer wereldhits. Naast komt eraan en Amelie, Waste ga je horen. Galaxy Radio.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Download our free radio app now and listen everywhere you go.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: Taking it back to the old school.
5: Take you back to the game.
6: This one is for the self-proclaimed hip-hop heads.
7: When was the last time you heard it classic?
8: Dropping another official Galaxy throwback.

0: One Love hoorde je bij Galaxy Radio. Zometeen een Boogie with a Hoodie komt eraan. Een man die dus zijn naam kreeg omdat hij vaak een hoodie droeg. En T-Pain hoor je zometeen bij Galaxy Radio. En ik wil zometeen van jou weten wat je favoriete working track is. Kom ik zo op terug.
1: Galaxy. Yeah. Let me introduce you to... Galaxy. Yeah. About to catch another fight. The apple bottom make him wanna bite. Yeah.

Bryson Tiller hoorde je, een artiest die je vaak hoort bij Galaxy. Omdat jullie eigenlijk het aangeven, joh luister, dat is mijn favoriete track of een favoriete artiest. En mijn vraag aan jou is dus nu, wat is je favoriete working track? Waar word jij nou enthousiast van op je werk?

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarbij twee woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
7: Ik wil graag van jou weten wat je favoriete working track is. Waar ga je van op aan op je werkdag? En welke track wil je zo meteen horen bij Galaxy Radio? Stuur het door via 085-029-4x2. Eerst gaan we nog Noah No draaien. Die man die zijn nieuwe track uit gaat brengen morgen met Lil Kleine. Naar Tyla. She did it again bij Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

De man die morgen zijn nieuwe track uit gaat brengen samen met Lil Kleine. Noah No hoorde je Waka samen met Ems. En ik vroeg aan jou wat je favoriete working track is. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Via 085-029-4x2 kan jij insturen wat je favoriete working track is. En natuurlijk kan dat Waka zijn en dat kan ook Tyla zijn die je eerder hoorde. Maar Nick stuurde mij een berichtje. Hij zei, luister, ik heb een echte throwback voor je. Een iconische throwback die je bij de eerste tel al meteen herkent. De sound is eigenlijk bij iedereen wel bekend. En we gaan hem voor je draaien, Nick. Ik heb hem hier voor je klaarstaan. Voor jou, jouw favoriete working track uit 1999. Hier bij Galaxy Radio. Pony, ga je horen.

Vrij Heer voor Live hoorde je A$AP Rocky. De voor die de favoriete working track van Nick Pony. Galaxy Radio. Zometeen gaan we nog een beetje die throwbacks. We gaan naar Diamanten op je tanden. Nelly komt er zometeen aan. Grills naar Burner Boy.

0: is leeg, staat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg hola je type nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Cortex code, fuck you. Blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood.
1: Waar
0: nu
1: was je? Daarvoor hoorde je dus Grills. Wat gaat over diamanten op je tanden. Ik vond het vroeger zo'n ontzettend toffe clip. Die clip van Grills, van Nelly dus, samen met Paul Wall. En een hele andere scala aan artiesten. Waar ze dus eigenlijk gewoon showen wat je op je tanden stopt. Als je daar een beetje geld in pompt. Hey, zometeen Janet Jackson komt eraan en Bad Bunny.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: In your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun en zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture. Daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flava in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
4: Flava in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
6: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
7: We go back.
8: Bring it back.
7: We go back.
6: Go. Galaxy.
9: Throwback.

De vrouw die niet te vinden was in de nieuwe film van Michael Jackson dus. Janet hoorde je bij Galaxy Radio. Ze was niet te vinden. Waarom? Omdat ze dus eigenlijk zelf aangaf... ik wil niet in de film, want ik ben het niet eens met de scènes. Janet Jackson die je dus hoorde. Doesn't really matter. Nou, dit dus wel voor haar. Nee, zometeen gaan we nog veel meer tracks voor je draaien. Je gaat Rema horen. En Joe komt eraan te laat dus hier bij Galaxy Radio. Samen met Zoe.

Baby, is it a crime? Hier bij Galaxy Radio, de 48 Show en Zoe Tarant. We zitten alweer aan het einde van West op Galaxy Radio. Zometeen de lunchbreak mix, waar de lunchpauze leuker wordt samen met Sydney Cragger, die de platen aan elkaar gaat draaien voor jou. Ik ben er volgende week gewoon weer. Iedere werkdag vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur. West op Galaxy Radio. Tot volgende week. Fijn weekend. We are

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert 24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back inside that hip-hop.
6: Back with the latest.
7: Galaxy.

0: It's Black Music Month in June, every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view. When it comes to
2: putting in work. Serving that hip hop, afro, and dance hall for your lunch break. Who that? Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy Deck.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de Commissie voor de Milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Galaxy.
7: Gotta go and get back.
8: Back inside that hip-hop and R&B.
9: You did.
10: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio. You know the station. On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
5: 24 hours a day.
7: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it.
8: Back inside that hip hop and R&B.
9: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
10: Light them up.
11: This is Motion Party. You cannot get in here.
12: This is new.
13: New music.
14: Bossman D-Lo.
15: A whole lot of motion.
5: Bossman D-Lo. Motion Party is new music on Galaxy Radio.

sexy people.

boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda's Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio. Black music, black music, black music.

0: It's Black Music Month in June. Every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Neerderweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row. Do it!
7: Back inside that hip hop and R&B.
8: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
9: Light them up!

Ik wil

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085.

0: 3FM. Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We are Galaxy.
7: Let's get it.
8: Bring the beat back.
9: Bring the beat back.
10: We back.
11: Let's get it.
12: This is where the biggest stars come to play.
13: Galaxy Radio.
14: It's Friday.

possibility. Young Ellison, kans met Dior, laatste bericht hier op Galaxy Radio. En zoals ik net al aangaf, is het tijd voor de throwback song of today. En ik heb gekozen voor een rapnummer. Ik heb je net al verteld dat het hintje was een vogel. Ja, misschien was het een beetje een lullig hintje, maar goed. Ik bedoelde Birdman en Lil Wayne, Brian Christopher Williams en Dwayne Michael Carter Jr. om precies te zijn. Ze brachten dit nummer, wat ik zo meteen voor je ga draaien, uit in 2006 als eerste single van hun gezamenlijke album Like Father, Like Son. En nu vraag je me natuurlijk af, welk nummer is het? Kom er zo meteen op. Veel mensen denken bij deze sound sowieso de sound van Birdman en Lil Wayne. Meteen aan Manny Fresh, die je misschien wel kent van Back That Ass Up. Ook een heerlijke hit van Juvenile. Hij heeft dat nummer ook geproduceerd. Maar deze track werd eigenlijk toch echt wel geproduceerd door niemand minder dan T-Mix. Die in de jaren 2000, zo midden 2000, echt die harde southern hip-hop sound hielp definiëren. En ik heb het dan natuurlijk over Stuntin' Like My Daddy. Het nummer won een jaar later zelfs een BET Award. De BET Viewer's Choice Award om precies te zijn. En is toch wel uitgegroeid

tot ja, een van de grootste cash money anthems van die tijd. En ik denk ook wel dat achteraf gezien, mocht je een Lil Wayne fan zijn, echt diehard fan, let me know. Maar volgens mij is dit toch echt wel een van de momenten, de laatste momenten, zeg maar, voordat hij echt, echt gewoon helemaal opblies gewoon als rapper zijnde. Hij heeft voor dit album, The Carter 3, heeft hij maar liefst 4 Grammys gewonnen. Best Rap Album, Best Rap Song voor Lollipop, Best Rap Solo Performance, A Melee, die kennen we natuurlijk ook nog wel, en Best Rap Performance by a Duo or Group. Swagger Like Us is dat nummer. Dus weet je, ik ga gewoon niet meer te veel lullen. Ga gewoon heerlijk genieten van Brian Christopher Williams en Dwayne Michael Carter, Birdman in the Way met Stunning Like My Daddy.

0: celebrates Black Music Month in June, every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: It's Friday Day. Hier zijn Samora en Ange.
0: This is Galaxy Radio.

0: keep on surviving. Here op Galaxy Radio, Destiny's Child. And it's still Friday. Day. Eentje is inmiddels ook aangeschoven.
1: Ja, ik ben aanwezig. Dus
0: je
1: als
0: bent
1: je
0: er.
1: Van Rotterdam naar Utrecht rijdt, had je het al doorgegeven?
0: Nee, zeker niet.
1: Ja, via wat? Je kan eigenlijk via niks.
0: Nee, je moet maar gewoon doen wat je navigatie je vertaalt om te doen.
1: Ik moest via Schiphol, dus dan weet je het al.
0: Ja, dat is wel bizar.
1: Ja, maar, niet normaal.
0: Ik ben blij dat je er bent.
1: Ja,
0: je
1: bent, ik ben eigenlijk, ik ben ook blij.
0: Ja. Want ik denk dat het gewoon even tijd is om lekker een beetje rustig te doen. Hè? Ik breng jou ook gewoon, ook jou eens, breng ik gewoon lekker je weekend in.
1: Gezellig.
0: En ik vind wel dat het tijd is voor een bizar storytje.
1: Oh, heerlijk.
0: Let's go. It's Galaxy Bizarre Storytime. Ja, en de bizarre story van deze week brengt ons naar California, de Verenigde Staten, Amerika. De laatste tijd komen ze wel weer wat vaker daar vandaan, want daar gebeuren toch ook wel hele rare dingen. Wat dacht je van dit? Een moeder van 3 kinderen uit dus California, Escondido precies te zijn, heeft schuld bekend nadat ze een toch wel hele bizarre fetish heeft uitgevoerd op een man met een dodelijke afloop.
1: Okay? Oh mijn god, wat dan?
0: Bear with me. Dus deze vrouw, Michaela heet ze, heeft de 56-jarige Michael ontmoet via een website voor dus ook echt fetish en escort afspraken.
1: Oké.
0: En de hele zaak is onderzocht en zo, want het komt al uit 2023, dus 3 jaar geleden. Mm-hmm. Hij betaalde gewoon ongeveer, omgerekend, iets van $11,000.
1: Serieus? Veel?
0: Ja. Of is het niet omgerekend dus, maar $11,000 heeft hij betaald voor dat soort extreme BDSM-sessies. Die ook gefilmd worden en dat is dan voor OnlyFans.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Oké, heftig allemaal al.
0: Oké, dus vanaf hier wordt het een beetje gek. Want hij wilde en ik heb hier nog nooit van gehoord, Ange, een mummification fetish ervaring.
1: Hè?
0: En dat betekent dus dat je letterlijk volledig wordt ingepakt alsof je dus ingepakt alsof je een mummie bent.
1: Jezus.
0: Ja,
1: wat is dit, man?
0: Oké. Fetishes. Nou goed, hij werd dus helemaal ingewikkeld. Een plastic folie. En vastgezet ook met duct tape. Hij kreeg vrouwenlaarzen aan. Met Gorilla Glue. Kennen we die Gorilla
1: Glue? Ja, die is heel erg sterk.
0: Ja. Aan zijn voeten gelijmd. En op een gegeven moment heeft hij ook een plastic zak over zijn hoofd gekregen.
1: Ja, duh.
0: There we go. Nou, daar is het dus verkeerd gegaan. Hij kon zich daarna niet meer bevrijden. Tussendoor is die Michaela dus gewoon blijven filmen. De content voor OnlyFans. En die man was langzaamaan gewoon aan het doodgaan. Die was aan het choken daar. Dus, nou goed. Ja,
1: nee.
0: Uiteindelijk, toen de hulpdiensten dus kwamen, was hij al hersendood verklaard. En wat het dus nog gekker maakt, is dat haar man, want ze was getrouwd, dat haar man tijdens die sessies zei van, ja, vraag hem meer geld. Vraag hem meer geld.
1: Hè?
0: Ja.
1: Oh, dat zie je op dat filmpje dan of zo?
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Oh mijn god.
0: Dus het is gewoon echt helemaal wow. Dus het is dan helemaal een firewall gegaan weer opnieuw, nu 3 jaar later in Amerika.
1: Ja.
0: Omdat er dus nu wat meer onderzoek naar is gedaan en dat er dus wat meer naar buiten is gekomen. Überhaupt dat dit dus allemaal speelde. En ze heeft schuld bekend nu via een plea deal. En daardoor kwamen er dus meer details naar buiten en daardoor is het weer helemaal opgeleid. Dus ja,
1: maar serieus? Heel bizar weer.
0: Het is echt bizar. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Laat het ons weten op 085-029-4x2. Heb jij er wel eens van gehoord, Ange? Mummification fetish?
1: Nee, maar ik denk dat er zoveel bij onze buren en kennissen gebeurt wat wij niet weten.
0: Nou, dus dat.
1: Dus daarom ben ik ook wel benieuwd als jij ook zulke rare buren of kennissen hebt. Nou, raar.
0: Ja,
1: voor de ene is dit normaal, voor de ander raar. Laat het ons even weten, ja.
0: Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Maar goed, terwijl jij aan het nadenken bent over wat je tegen ons gaat zeggen hierover, je reactie, ga ik je natuurlijk achterlaten met wat muziek. Dus hou me hier, want de show komt voor je eraan met Zoe Taran en Te Laat. We on.
2: This right here.
3: We're station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy.
4: We are Galaxy.
3: We are Galaxy.
4: We are Galaxy.
3: We are Galaxy.
4: We are Galaxy.
3: We are Galaxy.
4: We are Galaxy.

0: Byron Messiah met Taliban hier op Galaxy Radio.
1: Radio.
0: Yes, yes.
1: Lekker nummertje.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Het is gewoon lekker een beetje... een beetje zoals het weer is vandaag. Mm-hmm. En zo voelt het voor mij. Anyway, we hebben het net gehad over de bizarre story van deze week. Waarin een man uit Amerika, Michael, maar liefst $11,000 heeft betaald. Basically gewoon om dood te gaan. Want hij had een mummification fetish. En ik heb het net even opgezocht. Ik vind het er best heftig uitzien.
1: Ja, en ik zag hier dus een reactie van Noah. Die heeft het volgens mij ook opgezocht. Of hij wist, of zij wist al wat het was. Want okay. Die zegt $11,000 betalen om als burrito ingepakt te worden is insane work.
0: Ja,
1: die foto's waren wel... ik weet niet. Ik zou het niet zo graag willen.
0: Nee,
1: jij?
0: Ik dus ook niet. Ik vind het heel spannend. Vooral als je gezicht ook erin wordt meegenomen. Why? Tiffany zegt het feit dat ze ondertussen content bleef filmen... maakt het verhaal echt next level disturbing.
1: Ja, is het ook. Even serieus.
0: Ja. Maar er zijn ook zoveel dingen. En dat ja, Dreja is het ook met ons eens. Sorry, maar hoe kom je er überhaupt op het punt om iemand volledig in duct tape te zetten? En dat je daarna denkt, ja, dit gaat prima.
1: Ja, ik vind het echt raar. Iemand zegt hier, sorry. Zodra iemand Gorilla Glue erbij pakt, ben ik oud. Maar ik heb ook toen echt gelachen, omdat meisje... Ik vond het zielig, maar het was wel lachen.
0: Ja, mocht je niet weten wat dat dan is. Ze had dus, was een vrouw die had een staart gemaakt. Een slickback. Ja. Naar achter de ponytail. En ze had geen haar lach. Dus ze dacht, ze gebruikte Gorilla Glue.
1: Ja.
0: En toen was heel de haar dus vastgelijmd. Want het is glue, obviously. En ik weet nog dat ze toen zei... my hair, stiff wear. Zoiets of zo. Ja. Het was crazy. Kevin zegt die arme hulpdiensten ook. Stel je voor dat je daar binnenkomt.
1: Ja, what the fuck. Maar ik denk dat je zulke rare dingen ziet als je daar werkt.
0: Ja.
1: Je ziet de gekste dingen op de eerste hulp en zo.
0: Want wat, ja.
1: Ja.
0: Ik zou wel eens een keer willen kletsen met iemand van de eerste hulp. Van wat heb je nou allemaal? Wat zijn de gekste
1: dingen?
0: Misschien
1: kunnen we dat een keer hier doen.
0: Dat lijkt me een heel goed idee.
1: En dan kunnen mensen vragen stellen.
0: Van ja.
1: Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt? Ja, leuk.
0: Ja, toch? Want hoe dan? Ik snap het gewoon niet. Nou,
1: ik
0: goed.
1: Ook niet.
0: Hebben we verder nog een reactie die we willen delen?
1: Ja. Dit klinkt niet...
0: Niet.
1: Als een fetish sessie, maar als een Saw-film.
0: Ja, nou echt. Inderdaad, Mike.
1: Nee, dit is crazy, man.
0: Het is wild. Nou goed, weet je, bedankt. Bedankt voor de reacties. Ik ben blij dat wij niet de enige zijn die dit zo raar vinden.
1: Ja.
0: Maar
1: je mag het ook normaal vinden, hè, om zulke dingen te doen.
0: Inderdaad, sorry. Ja, dat heb je goed hersteld. Bedankt, eens. Bedankt. Weet je wie zich wel safe voelde?
1: Kalani.
0: En Cardi B.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianenstraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: We bring it back.
7: Right back.
8: Now back to the real.
9: Hip hop and R&B.
10: Go.
11: Galaxy. The number one in hip hop and R&B.
12: From the office straight out of fun. Hit stopping, vibe slapping. We get to the starting block. Keep it locked. Galaxy ready.

0: Broederliefde met Lil Kleine en Waterkant hier op Galaxy Radio. En it's Friday, day.
1: Sorry, dat ging niet weer.
0: We gaan
1: niet
0: helemaal goed. Altijd in perfecte harmonie, Ange. Oh. Maar goed, het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Welkom in alweer het tweede uur van de It's Friday, day show. Je luistert nog steeds naar ons, your girls. Ange en Samora hier voor jou in de building. En 5 uur zeggen we altijd, heel stoer, dat het weekend is. Maar mocht jij nou nog geen weekend hebben, omdat je misschien een nachtdienst hebt of een avonddienst, of misschien hebt besloten om wat over te werken, dat kan ook.
1: Kan ook.
0: Het zijn barre tijden. Het is duur. Het leven is duur. Oké. Snap ik dat ook, hoe het ook zij. Wij zijn hier om je weekend in te luiden, mocht je nog bezig zijn. En mocht jij nu lekker in de auto onderweg zijn naar huis, dan zijn we er natuurlijk ook. Left and right zijn we er voor je. Dit uur heb ik Bryson Tiller voor je klaarstaan. Maar ook DJ Khaled, Boku Sam en Rijk staat op de planning. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Hey, this is Galaxy.

0: Bryson Tiller met Le Tyler en No Sharing. Eens, hou jij van sharen? Doe jij
1: sowieso,
0: dat wel?
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Ik share te veel, denk ik.
0: Ik ga stuk, je share te veel.
1: Ha! Ja, okay. Toch? En jij?
0: Ik share... share ik veel? Nou, soms. Maar wel met de mensen die het kunnen hebben, zeg maar.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Ja, toch?
1: Dat je het niet zomaar met iedereen doet.
0: Niet oversharen, precies. Bij mensen waar het
1: ja,
0: niet...
1: Ja, dat doe ik. Dat doe ik.
0: Kijk, dat moet je dus niet doen. Dat moet je dus
1: nee,
0: niet doen.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, weet je waar het alweer tijd voor is?
1: Voor wat?
0: Voor onze vraag van de dag.
1: Yes.
2: De Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: Ja, ja, ja. En de vraag van vandaag luidt als volgt. Je krijgt 1 miljoen euro, maar...
1: Lekker.
0: Ja, toch?
1: Oh.
0: Maar je partner mag altijd, vanaf dat moment, altijd in je telefoon. Forever. Zou je ja zeggen?
1: Ja, wat is... Ja, ik denk mensen die iets te verbergen hebben, gaat lastig worden.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet. Als ik een partner heb, wat ben ik dan nog op mijn telefoon voor geheime dingen aan het doen? Maar ik weet het niet. Ik heb geen partner. Wat denk jij?
0: Nou, ik denk dus... Ik denk eigenlijk van niet.
1: Nee?
0: En niet omdat ik dan iets te verbergen heb, maar meer omdat ik dan denk... Ik heb ook bepaalde gesprekken met vriendinnen.
1: Ja, dat vind ik wel
0: toch
1: een ding.
0: Die vertrouwelijk moeten blijven. Ja. Waarvan ik denk, nou, jij hoeft niet per se helemaal erin. Bepaalde dingen moet je ook gewoon in je privacy ja. in kunnen hebben, toch?
1: Ik vind dat ding, zeg maar, dat mensen in elkaars telefoon gaan... en dan bijvoorbeeld mijn gesprek zien dat ik over mezelf vertel... bijvoorbeeld tegen een vriendin,
0: ja.
1: vind ik best wel een dingetje,
0: is
1: hoor.
0: Is best intens.
1: Mm-hmm.
0: Daarom. Dus niet per se vanuit het oogpunt ja. van, oh, I'm cheating. Maar wel van, ik wil
1: privacy.
0: Gewoon... Ja, privacy. Ja. Weet je? Dus ja, ik weet het niet. Dus nogmaals, je krijgt direct 1 miljoen euro op je bankrekening gestort. Maar je partner kent voortaan altijd, nou ja, je toegangscode, hoe je het ook wil noemen, mag altijd alles bekijken in jouw telefoon vanaf dat moment. Zou je ja zeggen? Laat het ons weten op 085-029-4x2.
3: Listen.
4: When it comes to new hip-hop.
3: Yeah.
5: Get it here first.
4: Right here.
5: Right now.
6: This is new feature music on Galaxy Radio.
7: My milkshake bring all the boys to the yard.
8: This is new music.
9: Hey, what's up? It's Quayle Ray.
10: Yeah.
11: Nah.
12: My new song, better than yours. Biscuit, better go hard.
13: Now on Galaxy Radio. My

0: sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Samora en Ash. Nu op Galaxy Radio. We are.
3: I'm about to introduce y'all.
4: We are.

0: week met DJ Khaled hier op Galaxy Radio met Popstar. Heerlijk nummer ook, heerlijk nummer ook. It's Friday, nog altijd, nog altijd. En wij gaan een telefoontje plegen met niemand minder dan Julio Akkoord. Ik ben hem ondertussen al aan het bellen. Ik ben benieuwd of hij opneemt. Want Julio die heeft een film uitgebracht. En die heet Encounters in the Shadow. En die wordt morgen vertoond in de Art Studio in Hoogvliet, Rotterdam. Mocht jij daar naartoe willen, dan kan dat. De film gaat eigenlijk over een verhaal van een studenten, Shannon, die naar Rotterdam komt om te studeren en een betere toekomst wil opbouwen. En alles wat daarbij komt kijken. En ik hoop dat Julio opneemt, zodat hij daar wat over kwijt kan aan ons. Maar ik hoor nog helemaal niks. Even kijken, nog een keertje bellen.
1: Maar weet je al wat over de film? Is het een waar gebeurd verhaal?
0: Dat is een hele goede vraag. Dat wilde ik Julio dus ook even stellen. Van, is het waar gebeurd? Is het hoe
1: ik
0: ben je
1: wel
0: op
1: heel
0: het onderwerp
1: benieuwd.
0: Gekomen? Ja, maar dan moet je natuurlijk wel even opnemen. En anders proberen we het gewoon zometeen nog een
1: dan
0: keer natuurlijk.
1: Dan proberen we het zometeen nog een keer.
0: Ja, want ik hoor ook niet... Nee, het gaat ook nog niet over. Nee, dan gaan we dat gewoon zometeen doen.
1: Hey, maar je hoorde dus net Drake met DJ Khaled. En we hebben natuurlijk zo gossip nieuws. En ze zitten er alle twee in.
0: Oh, ja. Kijk eens aan. Ik ben heel erg benieuwd. Weet je wat? We gaan nog even een nummer in. En dan gaan we naar de Juicy Gossip. Mm-hmm. En dan kijk ik of ik Julio zo meteen nog even kan bereiken.
1: Yes.
0: Voor nu kan je dan je klaarmaken voor Mariah the Scientist met A Burning Blue. Yeah, man, we gonna get it
2: up. We are Galaxy. What's going on? This is Drake.
3: 21 Savage.
4: This is a...

0: Alright, the scientist met Burning Blue hier op Galaxy Radio. En het is alweer tijd voor je. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feed. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Ja, we hebben weer heerlijke gossip.
1: Ben benieuwd.
0: Drake heeft vandaag heel veel albums gedropt.
1: Hij heeft heel veel albums gedropt?
0: Ja, 3 stuks.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oké, dat wist ik echt niet oprecht.
0: Hij heeft gewoon alles gedropt van de afgelopen tijd. Hij heeft natuurlijk daar... Hij heeft niet heel veel uitgebracht, hè? Sinds die hele...
1: Kendrick situation.
0: Ja, dus ik denk dat hij alles gewoon heeft gedropt wat hij had. En hij had uit naar heel veel mensen. Ja. En ook DJ Khaled.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Waarmee we net gewoon naar zijn nummer hebben geluisterd.
0: En hij had uit naar... naar heel veel mensen. Maar onder andere naar DJ Khaled. Omdat hij dus zich niet uitspreekt over Palestina. Wat ik eigenlijk best wel bizar vind. Ik ben benieuwd waarom hij dat ook doet.
1: Dat is een goede vraag.
0: Want hij heeft dat nooit gedaan. En hij is natuurlijk Palestijns, dus oké. Maar hij zegt dus eigenlijk... Your people are still waiting. En hij doelt daarmee naar... DJ Khaled.
1: Ja, ik snap het.
0: Zometeen in de New Music Friday hebben we natuurlijk ook een track van Drake.
1: Nice.
0: Rihanna en A$AP Rocky die vierden de verjaardag van hun zoon RZA. En dat deden ze lekker in New York bij een lekker restaurant. Gingen ze eten. Ze hadden familie en ze hadden een ballonnen. Ik vond het er eigenlijk best wel chill uitzien. Ze hadden ook hele chille outfits aan.
1: Niet per se zo'n celebrity
0: dat
1: verjaardag.
0: Dat vind ik wel heel leuk aan dit stelletje.
1: Ja.
0: Toch? Ze zijn best wel normaal, maar ook weer helemaal niet normaal.
1: Nee,
0: snap je wat ik bedoel?
1: Precies. Ze zijn normaal, maar helemaal niet normaal. Ja.
0: Hey, weet je wat erg is?
1: Nou.
0: Er was dus een tijdje geleden iemand die had geschoten op het huis natuurlijk van Rihanna.
1: Klopt, ja.
0: Maar bij Chris Brown gebeurt ook van alles rond zijn huis.
1: Oh.
0: Ja, er was dus iemand die wilde daar fikkie gaan steken, vuur gaan aandoen.
1: Oké. Okay.
0: En die is toen opgepakt, want hij heeft natuurlijk gewoon beveiliging buiten staan.
1: Ja.
0: Maar deze persoon die kwam vrij en die is gewoon weer naar het huis gegaan om het weer hetzelfde te doen.
1: Oké, dat is wild.
0: Ja.
1: What is wrong with people?
0: Maar wat is er aan de hand? Waarom doen deze mensen dit?
1: Ja,
0: ik denk dat ze
1: geestelijk niet helemaal in orde zijn, toch?
0: Dat het niet helemaal oké is, maar ik vind het wel heel eng. Want stel je voor dat ze kind buiten speelt of zo.
1: Ja.
0: Dat is toch... Nee, ik vind het heel eng.
1: Nou, inderdaad.
0: Onze vriendin Nicki Minaj, die is natuurlijk besties met Trump. En zij geeft aan, ze heeft deze week aangegeven dat ze eigenlijk al heel lang een, noem je dat een MAGA in de MAGA-beweging gelooft. Maar dit eigenlijk stilhield omdat ze, ze was een beetje bang voor de industrie. Nou, ze heeft zichzelf nu eigenlijk wel een beetje te kakken gezet.
1: Oh.
0: Met al die stomme threats van
1: haar. Oh, dat ze meerdere dingen had gedaan.
0: Nee, maar nou, ik weet niet hoor. De laatste jaar is ze echt raar aan het doen. Met al de threats en ik weet niet wat ze aan het doen is. Maar ze is dus een echte supporter. En daar komt ze nu openlijk, helemaal openlijk voor uit.
1: Okay.
0: Ze schaamt zich niet meer.
1: Good for her then, I guess.
0: En DJ Khaled, we hadden het er net al over dat Drake hem een beetje... Drake heeft hem te kakken gezet. Maar deze man die kwam op Instagram helemaal fresh. Want hij is superveel kilo afgevallen.
1: Oh.
0: En dat liet hij even zien in een filmpje.
1: Ik heb dat filmpje nog niet gezien, maar is hij ook daadwerkelijk zodanig afgevallen?
0: Ja, hij is echt heel veel afgevallen. Hij zegt dat hij dagelijks wandelt, golft en gezonder eet. En hij noemt zichzelf Slim Jim.
1: Slim Jim.
0: Yes.
1: Oké dan.
0: Hij ziet er echt goed uit. Dus misschien moet ik ook wat meer gaan wandelen, golven en gezonder eten.
1: Ja, ja, nou ja, weet je, als je dat soort dingen doet, dan kan je, het kan snel gaan.
0: En fans, die vinden het helemaal geweldig. Die vinden zijn nieuwe look helemaal de shit, Slim Jim.
1: Ja, nou, dat kan dan wel geweldig zijn. Maar ik ben alsnog benieuwd, wat Drake dus ook zichzelf afvraagt. Waarom spreek jij je niet uit over bepaalde dingen?
0: Ja, ik snap het ook niet.
1: Maar goed, oké. Okay.
0: Maar we hadden natuurlijk ook nog de vraag van de dag. Je krijgt direct 1 miljoen euro, maar je partner kent voortaan altijd je toegangscode en mag altijd alles bekijken. Zou je ja zeggen? En er zijn wel wat reacties. Heb je ook nog een reactie? 085-029-4x2. We gaan het zo bespreken.
1: Ik ben enorm benieuwd. Ondertussen zijn we nog steeds bezig om Julio te bereiken. Ja, het is live radio natuurlijk. Dus het maakt het ook wel heel erg spannend.
0: Ja,
1: dus ik zou zeggen, hou hem hier. Ik heb zo meteen Omarion met Chris Brown en Janae Aiko voor je klaarstaan. This is where the biggest stars come to play. Downtown trying to go to Soul City.
2: G-Pop, all we know is red rum, red rum, red rum. Right, let me see you do it. Big Draco, come up by the scat. Blue face, baby.
3: My house.
4: When I grow up, I'm gonna buy me a
3: house.
2: Let's do it right. Do it.
5: We are Galaxy Radio.
6: Download our free radio app now.

0: Bubble Gang fuck tonight, Ange?
1: Ik niet. Kanna met Burna Boy hier op Galaxy Radio. En het is eindelijk gelukt hoor. Julio, hoor je ons? Hallo, hallo. Oh god, ik hoop maar dat het gelukt is.
2: Nee, volgens mij... Oh, wat is een technische dag vandaag.
1: Ja, het is een hele technische dag vandaag. Julio, hoor je ons? Hallo, hallo.
2: Nee, het is weer... Het is niet gelukt.
1: Nee, het is...
2: Zal ik het nog één keer proberen?
1: Ja, laten we nog één keer proberen. Ik wil hem toch wel graag aan de show hebben. Even kijken hoor. Technische dingetjes. Ja, dat hoort er ook gewoon een beetje bij, hè?
2: Nee, het lukt niet. Er is gewoon een technische storing.
1: Ja, dat...
2: Ik ga het nog één keer proberen via dit. Je hoort ook echt die
1: Je hoort ook echt, ja, telefoon. Precies. Nou. We proberen het. Even kijken. En anders, dan ga ik je alvast vertellen wat wij zo meteen gaan doen in de tweede uur. Of in de derde uur, moet ik zeggen. We hebben dan natuurlijk weer onze New Music Friday. En de partyagenda. En je gaat je zo meteen vertellen waar je naartoe kan als je dit weekend, het regenachtige weekend, uit wil. Of misschien wordt het weer beter? Dit weekend nog niet,
2: volgende week wordt het heel lekker weer. Er zijn wel allemaal strandopeningen geweest deze week.
1: Ah, ja. Het seizoen gaat weer van strand natuurlijk. Dat
2: was
1: is ook zo.
2: Gisteren, bij Hemelvaartsdag natuurlijk. Ja. Mensen waren vrij, dus de strandopening was weer. En we gaan natuurlijk ook nog de New Music Friday doen.
1: Ja, yes. Ik ben heel erg benieuwd. Dus je had al gezegd dat er dus een nummer van Drake in komt.
2: Ja,
1: toch?
2: Zeker. Moest dus, wel, toch?
1: Ja, als hij 3 albums heeft uitgebracht, dan is het inderdaad de vraag van... dan moeten we daar natuurlijk wel naar luisteren. Anyway, ik ga je laten met wat Trap Dicky. Trap Dicky met Down South. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest car is going to play. Let's go! This is Coi Leray. This Future. Hey, what's up? This is Chris Brown. All the hits on Galaxy.radio. Only station that matters, period. We're doing it for the culture. Galaxy. Yeah. I run the streets. Yeah. We are Galaxy. Left foot, right foot. Yeah. How you walk that? Drop that new hip hop. Trap Dicky down south. Yeah. Turn it up right here. Trap Dicky is going down south now on Galaxy Radio.

0: Nou, ik hoop toch echt, Julio, dat je ons nu kan horen.
1: Ik kan jullie horen.
0: Oh hey, mijn god.
2: Daar hebben we Julio.
0: Nou, Julio. Wat een gedoe was dit, zeg.
1: Ja.
2: Maar het is gelukt. Positive vibes.
0: Dat is waar.
2: Daar zitten we sowieso in. Want jij hebt morgen... wordt jouw film getoond tijdens...
0: Ja.
2: Tijdens wat?
0: De film wordt getoond in de Art Studio in Hoogvliet, in Counters in the Shadow.
2: Mm-hmm.
0: En ja, wij zijn natuurlijk benieuwd naar het verhaal achter de film. Hoe is het überhaupt met je? Ben je druk met alle voorbereidingen of valt het wel mee?
1: Nou, het valt voor mij persoonlijk wel reuze mee. Er zijn een aantal toffe mensen die dit allemaal organiseren. Dus ik ben een beetje gevrijwaard. Dus,
2: dat is fijn.
1: Ik kan gewoon lekker werken.
0: Oh, gelukkig.
1: Dat zijn de mensen van de Art Studio zelf die organiseren het. Dus
0: dat scheelt. Ja. Dat scheelt voor jou dan.
1: Ja, dat is wel lekker.
0: En voor de mensen die de film nog niet kennen, hè, hoe zou jij in Counters in the Shadow in een paar zinnen kort omschrijven? Zonder al te veel te vertellen, want mensen moeten natuurlijk de film gaan kijken.
1: Nou, ik zou zeggen, als je wil begrijpen hoe sommige dingen werken in mooi Nederland, in ons mooi Nederland, dan zou je de film echt moeten zien. Want je hebt geen idee van hoe dingen daadwerkelijk, hoe de vork in de steel zit. Laat me dat zo verwoorden.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, ja.
2: En in welke vorm? Of in welke hoek moeten we dat zoeken dan?
1: Denk aan internationale studenten. De studenten die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen om te studeren.
2: Oké.
1: Ja.
2: En is het een waar gebeurd verhaal of helemaal...
0: Ja, is het fictie deels?
2: Fictie of waar gebeurd?
1: Het is wel een fictie, maar het is gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Dus ik heb bij verschillende studenten informatie opgehaald, met ze gesproken. En heb dat alles verwerkt in één geheel.
2: Oh, leuk. Ik denk dat het wel goed is voor studenten ook om te kijken.
0: Zeker.
2: Van het buitenland komen.
0: Ja.
2: En die hier net zijn, eigenlijk.
0: Zijn het ook studenten van alle kanten of is het een specifiek gebied?
1: Het verhaal zelf wordt verteld vanuit een Surinaams meisje. Ik heb het een beetje dicht bij huis gehouden.
0: Ja.
1: Dus we leven het verhaal vanuit zeg maar haar leven. Of vanuit haar.
0: Ja.
1: Maar het geldt, althans datgene waar ze doorheen gaat, zo'n beetje elke internationale student, die vooral vanuit het Caribisch gebied, die ervaart een beetje hetzelfde.
0: Aha.
1: Dus ja.
0: Oké. Okay. En laatste vraag dan. Hebben we nog even snel, kort, heel korte tijd voor. Je zegt dat representatie belangrijk voor je is. Waarom vond je het belangrijk dat juist jij dit verhaal vertelde?
1: Nou, ik ben zelfs ook internationaal student geweest, dus ik ben er ook doorheen gegaan. Dus voor mij is het eigenlijk een beetje mijn missie om een beetje de mensen te informeren over hoe de vork in de steel zit en waar internationals eigenlijk allemaal doorheen gaan.
2: Ja, wel een goed verhaal, of wel een goed idee, vind ik.
0: Zeker.
2: Want ik denk dat heel veel mensen daar geen idee van hebben, want je komt gewoon in een land alleen, hè?
0: Dat
1: klopt.
2: Is heel spannend.
1: Ja, er zijn heel veel regels, veel dingen die soms belemmerend werken. Je hebt mensen die weten dat je eigenlijk niks weet, dus die maken misbruik
0: van. Oh, wauw, mijn god.
1: Er gebeurt van alles en dat. Met huishuren, met werken, met...
2: Heftig wel.
1: Met van alles om je heen, ja.
2: Ik denk dat we allemaal naar die film moeten. En waar kan dat?
0: Ja, nou zeker morgen dus. In de Art Studio in Hoogvliet in Rotterdam. Het begint om 7 uur, de inloop. En de daadwerkelijke film begint dan om 7:30. En daarna is er dus ook nog een panelgesprek. Dus mocht je Julio dan in real life willen ontmoeten, dan kan dat ook. En vragen stellen. Julio, mogen ze je van alles vragen of niet?
1: Ja, ze mogen van alles vragen. Alles wat in je opkomt, stel je vraag. Als
0: Gelukkig.
1: Ik het niet kan beantwoorden, ben ik je dan sowieso... doe ik dat de volgende keer.
0: Super.
2: Gaat helemaal goed komen, denk ik.
0: Ik ga je morgen het hemd van het lijf vragen, want ook ik ben er natuurlijk bij. En jij hopelijk ook. Dus nogmaals, Art Studio in Hoogvliet. Morgen om 7 uur. Julio, dank je wel.
1: Jullie bedankt en een fijne avond.
0: Hetzelfde.
3: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing. Dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.
5: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
7: Ja, ja, ja, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
8: 24 hours a day.
7: We right back. Yeah. We right back.
9: Well, okay.
8: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
9: Now let me break it down.
8: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio! It's Friday!

0: I just might Bruno Mars here on Galaxy Radio, and it's Friday, day. Ja, ja. En het is om precies te zijn 6:07. Je zal nu wel al lang en breed onderweg zijn naar huis, of misschien net thuis aankomen. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Samora en ik zit hier met Ange. Zoals elke vrijdag brengen wij jou je weekend in van 4 tot 7. En we hebben in het vorige uur een vraag gesteld, Ange. Kan je nog even herhalen wat de vraag is?
1: Nou, de vraag is, je krijgt direct 1 miljoen euro, maar je partner kent voortaan altijd je toegangscode en mag alles bekijken. Zou je ja zeggen?
0: Ja, en ik zei, nou, ik zou niet ja zeggen, want dat betekent dus ook mijn privé dingen die ik met vriendinnen bespreek. Ja. Hoeft allemaal niet zo. En jij was nog een beetje een dubio, of was het ook een nee voor jou?
1: Ik heb niet zoiets van dat iemand in mijn telefoon moet kijken, maar als iemand in mijn telefoon wil kijken, ja, do you. Ja. Maar liever inderdaad niet in gesprekken met mijn moeder, of je weet toch, mensen moeten ook gewoon hun privacy hebben, niet alleen ik. En dat vind ik wel een dingetje.
0: Dat heb je goed gezegd.
1: Maar ik hoop dat ik een partner ga hebben die mij gewoon vertrouwt en niet de hele dag in mijn telefoon moet zitten.
0: Nee, precies.
1: Maar we kregen best wel veel reacties binnen, dus blijkbaar triggert het iets.
0: Nou, echt. Even kijken, we hebben een reactie van Kiara, die zegt levenslang, maar echt capital letters, access. Nee, sorry, sommige gesprekken zijn tussen mij en mijn meidenman. Kijk, there we go. Kiara snapt het, ze snapt me. Maar goed.
1: We kregen ook nog een reactie binnen van, even checken, Arturo, als ik het goed uitspreek.
0: Ja.
1: Ik krijg 1 miljoen en mijn partner mag alles in mijn mobieltje bekijken. Maar dan denk ik, we krijgen in korte tijd ruzie over het een en ander. Dan gaan we uit elkaar en dan blijf ik met mijn miljoen zitten in mijn eentje.
0: Jeetje.
1: Kan ook gewoon,
0: dit is een heel erg uitgebreid.
1: Ik zeg, wel een tactiek hoor dit.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Hier heeft, wat is nou Arturo?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Heeft hij goed over nagedacht? Ik zou me dit soort dingen niet zo 1, 2, 3 kunnen bedenken, maar wel slim. Ja.
1: Deze vind ik ook leuk van Tammy, want ik heb dit ook. Hè. Ik heb ook heel veel screenshots. Mijn partner gaat vooral ontdekken hoeveel screenshots ik heb van random drama.
0: Allemaal gossip.
1: Ik maak ook altijd van die screenshots van op Insta, gewoon van leuke quotes of grappige dingetjes, denk ik. Die heb ik ooit nog nodig, maar die heb je nooit meer nodig. Hè,
0: nee, datzelfde heb ik inderdaad ook. Ja, dat klopt. Shady zegt, mensen denken meteen aan cheaten, maar ik wil gewoon in peace kunnen klagen tegen mijn vriendinnen.
1: Ja, maar dat is toch zo?
0: Dat is het wel. En wat nou als je aan het klagen bent over dus je partner? Gewoon ook even omdat hij irriteert. Hij of zij. En dat diegene, dan leest hij dat. Of zij dat.
1: Ja.
0: Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
1: Nee.
0: Als degene dan in je telefoon kwam. Is vervelend. Nina zegt, levenslang access betekent ook tijdens ruzies, hè? Absoluut niet. Zie je? Dit soort dingetjes.
1: Oh, ja, ik vond het wel leuke reacties, mensen.
0: Ja, ik wil nog eentje delen. Want dit is gewoon iets, dit moet een man dan zeggen. Jay zegt, die miljoen ben je binnen 3 weken kwijt aan discussie.
1: Nou, ik weet niet wat hij doet bij een discussie.
0: Nou, echt.
1: Maar ik wil wel een discussie met hem. Ja. Toch of niet?
0: Ik ga stuk, ja.
1: Als je zo over kwijt bent.
0: Ja, precies. Ja, het is wat. Ik denk de meningen zijn gewoon verdeeld. Dat is de conclusie.
1: Ook moet ik heel even tussendoor. Het gaat niet over de vraag van de dag. Maar mijn vader stuurt elke vrijdag op WhatsApp naar ons. Succesvolle uitzending, dames.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat heeft hij net weer gestuurd. Dank u wel, pap.
0: Oh, dat is echt heel lief, inderdaad.
1: Ja, vind ik hartstikke leuk.
0: Super lief, super lief.
1: Maar wil je ook nog reageren op deze topic? Kan dat natuurlijk 085-029-4x2. Zometeen zijn we klaar voor de New Music Friday.
0: Ja, zeker, zeker. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik eerst nog Chief voor je klaarstaan met TGYF.

0: Naomi Sharon met Better Days, die je vorige week hebt gehoord in de New Music Friday.
1: Yes, ja. Yeah.
0: En dat brengt ons ook meteen bij de...
2: Galaxy New Music Friday.
1: Ja, en ik had het er net al over, want Drake heeft dus vandaag niet drie nummers, maar drie albums uitgebracht.
0: Which is wild.
1: En de albums heten Habibti, Iceman en Maid of Honor. En ik heb dus een nieuwe stagiair, ja. JC, en zij had al de albums geluisterd, ik nog niet. Dus ik zei, kies jij maar een leuk nummer, de leukste die jij vindt voor de New Music Friday. Dus zij heeft gekozen voor Road Trips van Drake.
0: Let's go!

0: kijk, ik was aan het wachten eens, totdat dat een beat zou droppen.
1: Ja, wat gebeurde er opeens?
0: Ja, en ik dacht, nou, ik vind het best leuk.
1: Ik vind het wel echt een Drake, zeg maar.
0: Ja, ja,
1: het is
0: zeker.
1: Echt Drake gewoon.
0: Zeker weten.
1: Dus wel een goeie. Ik ben benieuwd naar zijn albums.
0: Ja, maar weten we de namen van zijn albums?
1: Ja, die had ik net opgelezen. Habibti, Iceman en Made of Honor.
0: Oh, Habibti is omdat ik altijd denk aan gewoon het woord schatje dan. Ja, sorry. Je hebt helemaal gelijk.
1: Misschien gaat het over zijn schatje. I don't know. We moeten hem nog checken.
0: True.
1: Maar we gaan hem checken voor volgende week vrijdag. Dan kunnen we er wat meer over vertellen natuurlijk.
0: Yep.
1: En we gaan door naar Engeland. Georgia Smith, What's Done is Done. Yes.

0: Nou, eens, dit is leuk.
1: Ik vind dit een banger, hoor.
0: Dit is echt een banger. Ik wil het bijna niet afzetten.
1: Ja, dit is nice, hoor. Wauw. Die beat is lekker.
0: Ja.
1: De flow is sowieso lekker. Maar sowieso. Nee, man, lekker.
0: Deze komt
1: song.
0: In de playlist.
1: Sowieso. We gaan door naar Didabble met Ben je dom?
0: Oeh.
1: Ben je dom?
0: Ben je dom?

0: met Ketten.
1: Wauw. Ben je dom met Kelly Polly? Ik vind er wat van, die dag.
2: Er gebeurt heel veel in het nummer.
1: Heel veel.
2: We hebben wel gelachen. Ik weet niet, er gebeurt zoveel. Ik vind het wel leuk.
1: Ik ben het met je eens. Ja. Ik wil hem wel eens een volledigheid horen, denk ik. Maar goed, ja.
2: We gaan verder met Yves en Yves Laurent met Chain.
3: Yes. Ik was van binnen en buiten niet meer. Ook al heb je verleden, schat, ik draag je als mijn chain. Al de liefde roept niet en ik weet het. Al zijn we wat versleten, schat, ik draag je.

0: het nummer duurt nog wel even hoor.
1: Oh,
0: dus ik
1: misschien
0: denk,
1: daarom. Nou, dan moeten we hem nog even gewoon checken.
0: Volledig.
1: We gaan weer door naar Nederlandse bodem. Want, oh, wacht even. Klein stukje.
0: Ja?
1: Hij heeft zo'n lekkere stem.

0: Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik zei net, ik vroeg je net Ange of R. Of Yves en Yves Laurent. Laurent?
1: Laurent, ik zeg altijd Laurent.
0: Ik zeg ook altijd Laurent, net als het merk, zeg maar. Nou goed, ik vroeg me af hardop of ze dus al samen eerder een track hadden.
1: Volgens mij niet.
0: En jij dacht van niet,
1: maar
0: hè?
1: Maar ik heb hem nu ook nog niet gehoord.
0: Nee, hem niet. Wil je hem nog even horen?
1: Yves

0: is wel echt een verhalen vertellen. Ik hou
1: ja,
0: ervan.
1: Maar ik vind vooral die vrouwenstem tussendoor vind ik wel echt
0: zeker,
1: heel tof.
0: Zeker, heel melodieus.
1: Ja, nice.
0: Ja.
1: Sorry, we gaan weer door naar een vrouw van Nederlandse bodem. Ze is eigenlijk niet Nederlands. Volgens mij is ze van Curaçao, denk ik. Ik heb het hier over Pearl Ramos. Ze was ook laatst hier bij Galaxy, zag ik. En ze heeft vandaag een nummer gedropt, Used to be Us.

0: Dus wat denk jij?
1: Ik vind het lekker.
0: Ja, ik ben met je eens. Ze neemt je wel weer meteen mee in een soort verhaal.
1: Ja, of echt hè?
0: Een verhaal.
1: En het is natuurlijk een sample, soort van. Ja, hoorden we erin.
0: Ja.
1: En weet je wat ik grappig vond? Ik zag wat filmpjes voorbij komen en daar zag ik Goudje in spelen.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Onze collega Goudje.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dat vind ik leuk. Wel
1: leuk, ja, zeker.
0: Nice.
1: We gaan door naar Givian. I love Givian's stem. Hij heeft een album gedropt en daar onder andere staat Jezebel op. Dus die gaan we even luisteren.

0: Oh, Angie, die man, zijn stem is heerlijk.
1: Heerlijk, toch?
0: Het is genieten. Ik hou ervan. Dit komt sowieso in de playlist.
1: Van. Maar welke gaan we helemaal draaien? Jij mag ook meebeslissen door een berichtje te sturen naar 085-029-4x2. Ga ervoor voor Drake, Georgia Smith, D-Double, Yves Laurent en Yves Pul Ramos of Givi. En jij mag kiezen.
0: Laat het ons weten. Black music, black music, black music.

0: Music Month in June, every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Hier zijn Zamora en Ensch. Keihard op weg naar het weekend.
0: From your car radio to your phone.
2: Everywhere we go.
3: Go!
0: Download the free Galaxy Radio app.
3: You get it anywhere.
4: And keep the music going.

galaxy.radio.

0: echt niet.
1: Ja, waarom moet het zo zijn? Langa met ICSB en Rijk met Helaas hier op Galaxy Radio. En ik denk dat het tijd is voor een feestje.
2: Galaxy Party Agenda.
3: Ja, we beginnen vanavond al natuurlijk met Old But Gold in Hip Hop Party in Eiland Amsterdam. En weet je wie daar komt?
1: Nou?
3: Shy. Uit Amsterdam, ja hoor, uit Amerika.
1: Oh, de Shy. Oké.
3: Ja, dus zo leuk. Dat is wel een hele leuke locatie, denk ik.
1: Nice.
3: Dan hebben we ook nog Urban Friday in Bar 22 in Amsterdam. Brush, en dat is de biggest Latin party of the world in Panama in Amsterdam. Met Latin, reggaeton en afro-dj's. Afro Bros and Friends in de Luxor Live in Arnhem. Bubbling House Party in Club Lustig in Den Haag.
1: Bubbling.
3: Voor vrijdag. Dan gaan we door naar zaterdag. Afrobeat versus Amapiano in Club Noor in Amsterdam. Encore in de Melkweg Amsterdam. Super Rich Kitsch. Chirac in de Munch in Rotterdam. De Link Up in de Reverse Rotterdam. Favela in de Villa Thalia ook in Rotterdam.
1: Veel feestjes ook in Rotterdam.
3: En het wordt heel gezellig overal. Wat ga jij dit weekend doen?
1: Dit weekend. Morgen ben ik in de Art Studio in Hoogvliet. Ik wil die film gaan zien.
3: Ja, heel interessant.
1: Encounters in the Shadow. Mm-hmm. En verder ga ik hele burgerlijke dingen doen, Ange.
3: Wat heet hier?
1: En daar bedoel ik mee. Nee, dingen in mijn huis. In en rondom mijn huis. Ik zeg het je echt. Heel die voorjaar schoonmaak ben ik gewoon helemaal aan het doortrekken. Ja. En ik geniet ervan.
3: Nou, dus lekker bezig. Lekker fresh huis. Want volgende week wordt het lekker weer.
1: Ja, dus dan.
3: Ja.
1: En jij?
3: Ik weet het echt nog niet.
1: Nee?
3: Nee, spontaan. Spontaan weekend wordt dit.
1: Dat is, maar eigenlijk vind ik je sowieso wel spontaan.
3: Ja?
1: Ja.
3: Meestal wel, ja, je hebt gelijk.
1: Ja, toch? Ja.
3: We gaan gewoon lekker chillings. Want het is niet echt lekker weer, dus ik denk dat ik gewoon naar mijn ouders ga.
1: Ja, dat
3: even
1: vind ik.
3: Even chillen daar.
1: Dat is
3: even
1: ook.
3: Daar eten. Ken je dat eten van je ouders is altijd lekkerder dan je eigen eten?
1: Ja, dat klopt wel, ja. Dat klopt wel. Alhoewel, bepaalde gerechten vind ik dat ik zelf inmiddels wel lekkerder kan maken. Maar ik snap je punt.
3: Ja, ja toch?
1: Ja. Ja, ik snap het wel. Nou, ik heb Mos Def voor je klaarstaan met Umi Says.

0: Mos Def met Umi C is hier op Galaxy Radio. En Daniel is aangeschoven.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Leuk.
1: Ja, en je zei van... Je zei van, joh, doe eens even gezellig, we hebben tijd over.
0: Ja, doe me gewoon even gezellig.
2: Ja. Ja, jij bent zo gezellig van 7 tot 9.
1: Ja, dat klopt.
2: Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, niet veel.
2: Niet veel? En dat geloof ik niet, bij jou is altijd hele
1: Ik heb een fantastische co-host mee vandaag.
0: Oh, ja.
1: Laat je even horen van Reinoud. Reinoud Zorgen.
3: Goedenavond.
2: Ja, hallo.
3: Ja, leuk dat ik hier ben, jongens. Hey. Ja.
2: Helemaal gezellig.
0: Lekker. Ja. Je komt lekker erin, vind ik, Reinoud.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, komt lekker in mijn oor. Ik hou ervan. Niet op die manier. Oh, mijn god. Oh,
3: ik kom in je oor. Nee,
0: nee,
3: ik ben
0: nee,
3: nog maar net.
0: Oh my god.
1: Doe die ergo's aan je man.
2: Maar om terug te komen, wat gaan jullie zo meteen allemaal doen?
1: Nou, we hebben veel te bespreken.
2: Wat dan?
1: Ja, dat
2: wat zijn de onderwerpen van vandaag?
3: Ja, Daniel, wat zijn de onderwerpen van vandaag?
1: Dan moet je zo meteen toch echt eventjes horen in de show bij News Radio 7 tot 9.
2: Ja.
1: Maar ik kan misschien
0: een
1: wel wat verklappen.
0: Van de sluier. Ja.
1: Het heeft alles te maken met de nieuwe Instagram-update. Want wat daar aan de hand is echt wel vaag.
2: Ja, iemand stuurde me al iets en ik denk, wat is dit? Een of andere foto kreeg ik.
1: Ja, je krijgt in één keer... Ja, nou goed, daar hebben ze meteen alles over.
2: Oké. Een nieuwe update en ze komen met heel veel updates. En dat wordt allemaal ook in alle social media platformen...
0: Oh,
2: wordt datzelfde update... Komt datzelfde weer terug, vind ik, heel de tijd.
0: Je zegt het heel geïrriteerd.
2: Ja. Tegenwoordig kan je op WhatsApp moet je de status van Feyenoord moet gaan bekijken. Denk ik, voor wat?
0: Je bent er dus niet blij mee.
2: Nee, dat hoef ik niet.
0: Oh, oké. Okay. Nou, duidelijk dan. Nou, wij hebben het in ieder geval net gehad over ons weekend. Hebben jullie nog leuke weekendplannen?
3: Nou, dit weekend gaat er in mijn leven niet zo heel veel gebeuren. Ik moet een beetje kracht sparen voor volgend weekend, want dan wordt het heel erg veel.
1: Hoezo?
2: Oh, wat ga je doen dan?
3: Nou ja, dat wilde ik dus eigenlijk straks bekendmaken in de volgende show. Maar ik ga iets doen voor een heel groot publiek wat nu echt nog niemand weet. Dat wordt zo'n primeurtje.
2: Spannend.
0: Je moet sowieso luisteren, inderdaad.
3: Ja, blijf zeker even luisteren.
0: Oké, nou goed. Wij zijn er dan volgende week weer.
1: De nummer 1 vrijdagavondshow is zometeen, hè?
3: Ja,
2: dat is nummer
3: 2,
2: dit is nummer 1.
1: Jullie zijn de vrijdagmiddagshow, toch?
2: Oké.
1: Van de troon gestoten, want er was eigenlijk ooit een andere nummer 1 vrijdagmiddagshow. Daar heeft hij mee. Hij was ook radiomaker.
3: Ja, in een ver verleden. En nu...
1: Prijzen gepakt.
0: Prijzen gepakt.
2: Oh, wauw.
3: Ja. En nu zit ik hier. Ja, ik weet niet waar de mensen gaan. Nee, maar ik kom bij... Ja, ik maak de radio bij Your Safe Radio. Bestaat dat nog eigenlijk, Daniel?
1: Ja hoor, zeker.
3: Ja?
0: Ja, Daniel, heb je nu spijt dat ik het heb gezegd?
1: Ja.
0: Ergens sterk die zin af. We gaan stoppen. Wij zijn er.
2: Comedy, gezelligheid en allemaal nieuwe dingen. Maar wij zijn er volgende week weer van 4 tot 7.
0: Same
2: op
0: time.
2: Galaxy Radio.
0: Same place, same station. Bye-bye.
2: Bye.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 PM. Ik ben Norbert en dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
3: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
2: 24 hours a day.

0: is Daniel Nussbaum.
1: Daniel Nussbaum.
0: In Nieuws Radio.
2: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Daniel Nussbaum.
3: Galaxy, een hele goede avond. Ja hoor, het is vrijdagavond. Ja, daar ben ik weer. Ik verzorg voor jou de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En dat doe ik vanavond niet alleen. Ik heb een special guest meegenomen. Dat hoor je zo meteen. En ook Kalani en Foldert hoor je hier op Galaxy.
2: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: dat hoorde je hier bij...
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nus Radio.
0: Ja hoor, Galaxy. Ach, wat is het toch weer fijn om dat gewoon weer af te trappen... en dat ik tot en met 9 uur vanavond bij ben. Ja, en dat zei ik al, zeker niet alleen vandaag... want ik heb Reinoud Zorg aan mijn zijde. Reinoud, een goedenavond.
2: Een bijzonder goede avond, ja. Daniel Nussbaum.
0: Ja, het is toch fijn om je hier toch al naast me te hebben. We kennen elkaar al lange tijd vanuit de prachtige stad Amsterdam.
2: Zeker.
0: We waren ooit collega's.
2: Ja, ook nog.
0: En op dit moment ben je erg actief op social media.
2: Ja, klopt.
0: Vertel eens, wat doe je daar allemaal?
2: Nou, kijk, ik werk al wat jaartjes in de media. En ik ben altijd voor allerlei omroepen bezig. Of voor allerlei bedrijven. Dus. Ja, nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Toen dacht ik eigenlijk dit jaar van, weet je wat, ik ga het eens een keer een jaartje anders doen. Ik ga gewoon eens kijken of wat ik dus voor al die omroepen doe.
0: Voor jezelf kan doen.
2: Ja, die gewoon die tijd in mijn eigen content steken. En gewoon zelf uploaden. Ik bedoel, ik heb best een platform. Natuurlijk. Dus waarom niet gewoon mijn eigen content bedenken en maken?
0: En wat doe je dan zoals voor content?
2: Nou ja, alles wat in me opkomt. Laatst uit maak ik alles wat in me opkomt. Dus ben ik naar een concert gegaan. Alleen ben ik voor de deur op zoek gegaan naar iemand die met me mee wil.
0: Vet.
2: Iedereen aangespreken. Nou ja, ik kreeg eerst 6 keer nee. En bij de 7e zei ze, nou...
0: Maar zij, even voor de duidelijkheid, jij had al dat kaartje dus?
2: Ja, ik had 2 kaartjes.
0: Oké, dus je hoefde dus niet meer voor dat kaartje te betalen. Dus dan ga je er gewoon mee?
2: Nou, zeker. En toen heb ik een hele leuke avond gehad met iemand die ik niet kende. En daar heb ik dan een video van gemaakt. En nou, dat vinden mensen leuk om te zien. En vind ik heel leuk om te doen. Iedereen blij.
0: Nou, lekker man. Wat fijn. Ja, je helpt ook nog wel eens wat straathonden natuurlijk.
2: Ja, zo is het ooit begonnen ook een beetje.
0: Ja, je hebt een straathondenserie gemaakt waarbij...
2: Nou, ik was op reis op Bosnië.
0: Ja.
2: En daar zijn heel veel zwerfhonden.
0: Ja.
2: Maar ik zag er eentje, die lag echt voor dood erbij. Vliegen erop, alles op en eraan. Ik even kijk van dichtbij, bleek die nog te leven, maar had een gebroken poot. Nou, die heb ik even meegenomen, laten opereren en naar Nederland gebracht.
0: Goh, jongen. Ja. Wat een gelukkige gozer beter. Ik ben blij dat je erbij bent. Zometeen gaan we eventjes de berichtenbox openen. App dan vooral eventjes naar 085-029-4x2. En ja, buiten dat je ook goed bent voor de medemens, ben je vooral ook een hip-hop liefhebber, toch? Hè?
2: Zeker, ja, ik ben helemaal op een plekje. Galaxy Radio, let's go.
1: Hey, this is you.

0: ijs, dat is altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Kevin, niks persoonlijks hoorde hier op Galaxy. Je bent beland in Nieuws Radio. Een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nieuwsman. Tegenover me zit Reinoud. Ja, Reinoud Zorgen.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Dames en heren.
1: Ja, de welbekende berichtenbox is opengegaan. Ik heb even gezegd van joh, stuur ons even een appje. Dus ik krijg een appje van Ryan binnen. Die zegt: hey Daniel, eindelijk weekendman. Ik zit nu met de boys. Ben nu met de boys onderweg naar Rotterdam. En de sfeer zit er al lekker in. Lekker Galaxy aan het luisteren. Dus dat is top. En Ines die appt van: hey Galaxy, ik ben me aan het klaarmaken met vriendinnen. En jullie staan hard aan hoor. Vrijdagavond begint pas echt met goede muziek. Ja, dat is dan toch lekker. En hoe is het bij jou bij de berichtenbox? Jij hebt natuurlijk ook nog even een berichtje eruit gestuurd.
2: Ik neem even een kijkje in de berichtenbox. Ik heb hier André. André, goedenavond.
1: Ach, André.
2: André zegt: ik luister al jaren naar Galaxy en het wordt steeds beter. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd op vrijdagavond tussen 7 en 9 is toch wel het hoogtepunt van mijn week.
1: Ach, André, ik vind het fijn dat je er bent.
2: En hebben we nog eentje van Irma.
1: Irma.
2: Irma zegt: de gallegal is aan het staken, dus ik heb vandaag geen alcohol op. En daardoor ben ik niet in de moeite om vanavond iets leuks te gaan doen.
1: Ach, dat is vervelend.
2: Daarom luister ik naar jullie.
1: Oh, dit wordt nog een hele lange avond op deze
2: manier. Een hele lange avond.
1: Hey, Reinoud.
2: Gaan we nu alweer eruit? Ik vind het korte blokjes. Ik krijg niet eens de kans om wat te vertellen. Ik heb allemaal dingen te vertellen voor de luisteraar. En er zit er 1 minuut erin en dan wil je er alweer uit. Nou, kom maar door dan. Wat gaan we draaien?
1: Tyla.
2: Tyla.
1: Ja, ik moet me even herpakken, want dit wordt alleen 2 uur lang een slappe lach met jou. Dat is echt niet oké.
2: Dat is niet goed. Nou, dus ik moet even herpakken. Kom er even een liedje. We zijn zo weer terug.

0: Mafia Hour hier op Galaxy bij News Radio. Ja, bijzonder nieuws heb je tegengekomen, toch Reinhard?
1: Ja, ik ben heel bijzonder nieuws tegengekomen, Daniel Nussbaum. Ik zit af en toe lekker te scrollen. Ik ben ook wel een beetje een nieuwsjunkie, kan ik wel zeggen.
0: Ja, hoezo? Wat dan?
1: Ik vind het leuk om nutteloze nieuwtjes te lezen. Ja, daar word ik gewoon blij van. En ik heb ook een paar meegenomen voor vanavond.
0: Oh,
1: voor
0: de luisteraar,
1: thuis, of onderweg. In de auto, onderweg of in de gevangenis. Het maakt allemaal niet uit. Als je luistert, luister even mee naar dit nieuwtje.
0: Nou, want je hebt heugelijk nieuws.
1: Nou ja, uit Limburg. Een Romano uit Venlo. Die is, dat is echt waar gebeurd. Die is 24 keer gezakt voor zijn theorie-examen bij het CBR. Hij heeft er 3 jaar over gedaan, maar het is hem gelukt. Hij heeft zijn theorie gehaald.
0: Oké, maar dan heeft hij dus gewoon 24 keer overgedaan, ja, om ze eindelijk zijn theorie te halen.
1: Ja, dus dat kost dus €1200 in totaal.
0: Jongen, maar je had toch vroeger altijd die altijd geslaagd.nl?
1: Ja, je had vroeger altijd geslaagd.nl van Said.
0: Ja.
1: En die ging dan inderdaad, wat deed hij? Op een of andere manier kon hij aan die antwoorden komen bij het CBR.
0: Ja.
1: En dan kocht je op altijdgeslaagd.nl volgens mij voor een paar honderd euro, dan kocht je die antwoorden.
0: Ja, en die cursus.
1: En die cursus, dan moest je langskomen in een of ander kantoortje ergens in een industrieterrein.
0: Ja.
1: En dan ging je gewoon urenlang die antwoorden stampen. 1A, 2B, 3.

0: konden praten. Die haalden in één keer hun rijbewijs.
1: Bizar is dat geweest. En hij heeft daar tonnen mee verdiend. En hij is toen weer terug naar, volgens mij, hij is naar Turkije gegaan, volgens mij.
0: Ja.
1: En daar leeft hij volgens mij als een god in Frankrijk.
0: Maar denk je dat hij daar dan nog wel voor vervolgd wordt?
1: Nou, het
0: is wel zo, je hackt wel eventjes het CBR.
1: Nee, maar dat doet hij natuurlijk zelf. Hij zegt, ja, ik heb die antwoorden. Ja, hoe hij eraan komt, dat is natuurlijk, Dat doet hij natuurlijk niet zelf. Hij heeft daar weer connecties voor.
0: Ja.
1: Goed, ik weet het fijne er niet van, maar dat is altijd hoe hij het bracht, volgens mij.
0: Maar ja, wel fijn dat Romano uit Venlo na 24 keer eindelijk de theorie haalt. Moet je nagaan hoe lang hij erover zou doen over zijn praktijkexamen.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Maar hij had beter dus naar altijdgeslaagd.nl kunnen gaan wat dat betreft. Ja. Dat is goedkoper.
0: Nee, dat was goedkoper geweest. Hoe vaak heb jij erover gedaan?
1: De theorie 1 keer, maar praktijk 2.
0: Ja.
1: Vond ik jammer.
0: En waar ging je dan de bietenbrug op?
1: Nou, helemaal niet. Het was hartstikke goed, maar ze wilden gewoon meer geld verdienen. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt bij het CBR.
0: Ja,
1: denken lekker makkelijk. 1 keer slagen. Nee, we willen jou 2 keer zien. Nee, dat was niet goed.
0: Nou, ik moet toch wel zeggen, ik heb wel een tip voor de mensen die dan nog moeten afrijden. Dus luister nou, je bent bijna, mag je afrijden. Ga gewoon even normaal het gesprek aan met degene die jou examineert. Want als je daar gaat zitten, het is ook een soort van gunfactor. Ik had namelijk een hele grote fout gemaakt tijdens het rijden. En omdat ik zo'n leuk gesprek had met die man, zei hij waarschijnlijk van, nou, weet je, je bent wel geslaagd.
1: Oh ja, maar eigenlijk kan je niet rijden.
0: Wat zeg je?
1: Eigenlijk was het niet heel goed.
0: Nee, ik laat je ook niet voor niets rijden naar de studio.
1: Jongen.
0: Nou, pas bij het onderwerp. Gas, Seven Alias.
2: Ja, ja.
0: Op Galaxy.
2: Martin Saguaro.

0: Hey, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is G-L-X-Y.nl, of bel 085 744

0: 7774. Hallo. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy en dit is Daniel Nussbaum. Radio.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: Party hoor je hier op Galaxy Radio. Ja hoor, het is jouw vrijdagavondshow. Het is 7:30 geweest. Tot en met 9:00 vanavond zijn wij bij je. Daniel Nieuwsbaum hier en Reinhard Zorgen.
1: Goedenavond.
0: Ja, goed nieuws vanuit het openbaar vervoer, Reinhard. Want
2: ja, het gebeurt niet vaak dat er goed nieuws bij de NS vandaan komt. Want de NS is natuurlijk al jaren niet meer wat het was. Het is eigenlijk één grote ellende om ermee te moeten reizen.
0: Ja.
2: Je staat bijna altijd stil als je in de trein zit. Als je er al in komt, want vaak is die vol.
0: Vertraging.
2: Als die al komt, want vaak komt die niet eens.
0: Nee.
2: Nou, die gele limousine, de staatslimousine noemen we het maar eventjes, die gaat een nieuwe proef starten. Sterker nog, die zijn net een nieuwe proef gestart.
0: Oh, vertel eens.
2: Nou, inwoners van Amersfoort met een laag inkomen, die gaan vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein reizen. Dat is een proef om te kijken, wat gebeurt er nou als we mensen met een laag inkomen uiteindelijk gratis laten reizen. Want dan willen ze misschien wel op termijn groot gaan uitrollen door heel Nederland. Nou, dat is een test. Hoe gaan mensen zich bewegen? Gaan ze vaker gebruik maken van de trein? Of gaan ze minder vaak gebruik maken van de trein?
0: Maar ongelooflijk hoe duur het op dit moment ook is.
2: Nou, het is inderdaad al een paar keer uitgegeven. Ik heb het zelf laatst ook weer even gedaan. Het is goedkoper om met de auto te gaan dan met de trein. Dat is natuurlijk al heel apart. Want een auto is veel chiller dan met de trein.
0: Ja.
2: En een trein moet het goedkopere alternatief op de auto zijn, toch zou je denken?
0: Nee, dat klopt.
2: Nou, dat is niet het geval. Het is veel duurder. En zeker als je met meerdere mensen in een auto zit, is het helemaal goedkoper. Dus nee, voor het geld hoef je niet te doen. Het is echt een elitair vervoersmiddel geworden, kunnen we wel zeggen.
0: Nee, ja, hoeveel denk je dat een enkeltje naar Groningen zou kosten vanaf Amsterdam Centraal?
2: Ik denk zo'n 30 euro, 35 euro.
0: Nou ja, dat
2: euro.
0: Klopt. 33,30 euro. Dan ga je met een enkeltje naar Groningen. En het is ook zo dat, ja, weet je, die trein die rijdt al, hè?
2: Ja.
0: Je hoeft alleen maar in te stappen.
2: Nee, ik weet het.
0: Het is niet dat ze daarvoor extra treinen moeten inschakelen omdat jij mee moet doen.
2: Ik krijg wel allemaal berichten binnen in de berichtenbox, zie ik hierop. Het is een gevoelig onderwerp.
0: Oh, vertel.
2: Lieske die zegt, fijn, nog meer Mongolen in de trein. Nou, dat vind ik dan wel weer onaardig. Willy zegt, ik stop denk ik ook met werk. Als je geen cent hebt, krijg je alles gratis in het land. Nou zeg. Oh, hier hebben we Jeremy die zegt, topplan. Ik kan al jaren geen kans meer op. En nu kan ik eindelijk weer op pad. Ik zit al jaren vast in hetzelfde dorp. Maar er is geen treinstation. Dus ik kan het nog nergens zien.
0: Nou, wat vind jij ervan dat het NS voor een half jaar gratis treinreizen gaat aanbieden voor mensen die wat minder geld hebben? Laat het even weten via de berichtenbox 085-029-4x2. Dan ben ik dan toch wel eens even benieuwd. Maar bedankt in ieder geval voor alle appjes. Irma?
2: Irma de groenten.

0: wat wij zojuist verkondigden hier op Galaxy. Namelijk, ze gaan een proef doen bij NS dat mensen toch voor een half jaar wat goedkoper en wat gratis kunnen reizen met NS. Dus de mensen die wat minder geld hebben. Ik krijg een berichtje binnen van de oma die zegt: Daniel, eerlijk, ik vind dit echt een goed initiatief. Vervoer is echt zo duur geworden tegenwoordig. Voor sommige mensen maakt dit echt het verschil. En Karim uit Rotterdam die zegt: bro, gratis treinreizen klinkt echt mooi. Maar ik weet nu al dat die 1000 passen binnen 3 seconden weg zijn. Iedereen gaat zich proberen aan te melden. Nou, even kijken hoe ze daarop gaan reageren. En Yara die zegt: eerlijk, reizen is gewoon vrijheid inderdaad. Als je weinig geld hebt, denk je sneller laat maar zitten bij dingen. Dus ik snap wel waarom ze dit testen. En ik herken het ook uit mezelf, Reinoud. Want ik woon in het centrum van Amsterdam. Ja, het kost me 8 euro per uur om bij mij te mogen parkeren. Heel veel mensen zeggen: ik sla over. Dus ik denk dat het ook wat helpt tegen de vereenzaming. Dat mensen toch gewoon naar hun familie gaan en wat dingetjes gaan doen. Ik vind het een mooi initiatief. Hoe staat het bij jou in de berichtenbox?
1: Nou, bij mij zijn ze wat minder positief. Ik weet niet welke berichtenbox jij voor je hebt.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik heb hier Jaapie. Die zegt: al jarenlang lig ik krom om de NS een beetje te kunnen betalen. Ja. Ik ga uit ellende al jarenlang de deur niet meer uit. En ik ben er klaar mee, zegt hij. Ja, er staat wat anders, maar dat is te grof. Dat ga ik hier niet doen. Maar ik ben het wel met hem eens, Jaapie. Maar kom wel even je bed uit. Dan hebben we nog... even kijken,
0: het
1: hoor.
0: Het heet ook de zogenoemde vooruitpas, hè? Dus je gaat er ook vooruit, dus je moet je bed ook uit, Jaapie. Dus.
1: Ja, we hebben Nina. Die zegt: daar word je toch doodmoe van. Waarom moeten werklozen met het OV en werkende mensen moeten zich overal schil aanbetalen? Het nodigt enorm uit om lekker in de bijstand te gaan. Daar ben ik het wel mee eens. Als je natuurlijk het NS gratis maakt voor mensen met een laag inkomen. Dat is natuurlijk heel fijn voor de mensen met een laag inkomen, maar ja, het is ook een beetje een beloning.
0: Nee, ja. Nou, oké. Okay. Ik neem het vooruit voor de goedheid van de mens. Ik vind het fijn dat...
1: Nee, maar je hoort toch, dat is toch gewoon zo?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, er zijn mensen die werken dan wel gewoon kop eraf.
0: Ja, maar kijk, die kunnen het dan wel betalen. En of hun werk betaalt ervoor. Of
1: ik zie dus in de berichtenbox mensen zeggen: ja, maar dan ga ik wel minder uren werken als ik daardoor gratis mag reizen met de trein.
0: Ja, maar als je dus minder gaat reizen en minder gaat werken, zodat je een gratis pas krijgt van de NS, dan is het wel heel erg ver vanuit.
1: Ja, maar de NS is ongelooflijk duur. Je hebt het net opgezocht, 33 euro retourtje naar Groningen.
0: Nee, enkeltje. Dat is gewoon een half flesje in de club. Dat is ongekend.
1: Ik vind dat niet normaal. Nee. Daarover gesproken, ga jij nog wel eens naar de club?
0: Ik ben daar regelmatig nog te vinden.
1: Wat voor club ga jij dan in?
0: Ik ga meestal naar de... gewoon een beetje hip-hop en houseclubs in Amsterdam.
1: Ga je wel eens naar een stripclub?
0: Ben ik overigens een keertje wel eens geweest.
1: Ik vind dat helemaal wat voor jou.
0: Niet mijn plek.
1: Jawel, dat is helemaal jouw plek.
0: Oh, hoezo?
1: Ja, ik zie jou daar gewoon al staan.
0: Ja? Zingen, nee. Op een podium. Ja,
1: nou, ik ben een keer met jou op stap geweest. Dan gingen we naar het Rembrandtplein.
0: Ja.
1: En op een of andere manier ken jij al die kroegeigenaren daar.
0: Ja, en, nee, dat klopt.
1: Over waar we binnenkomen kreeg jij een microfoon in je hand gedrukt en moest je dan zingen.
0: Nee, ja, maar dat is toch ook heerlijk? Nee, ik vermaak me er ook van.
1: Maar de kroeg loopt wel leeg als jij begint te zingen.
0: Ja, dat dacht ik al. Hé, hey, zometeen nieuws over dronken mannen.
1: Oh ja.
0: Er is namelijk zometeen een nieuwtje over een dronken man na een bijzondere stapavond. En misschien gaan we hem zometeen zelf ook even horen.
2: Hold on, I'm one of them boosting with a hype of themselves. Which boy can't jump blood clutch? Hold on, me. More your blood, them tell me. Which boy can't...

Everybody, hoor je hier op Galaxy. Ja, en het is wel weer elke dinsdag en donderdag smullen hoor. Want Temptation Island is bezig, is in volle gang en er gebeurt veel op die twee eilanden. Ja, ik zal je toch maar even vertellen. Het is een programma waarbij de stelletjes hun relatie op de proef stellen. Door allebei afgezonderd op een eiland te gaan zitten met verleiders. En guess what? We hebben zometeen een verleider hier in de show. Allemaal aan Snoop.

0: Dat doe je met ons, met Nieuws Radio. Ja, ik vulde zojuist over Temptation Island, Reinoud. Er gebeurt veel op Temptation Island.
1: Dat is niet normaal.
0: Vier stellen nemen een relatie op de proef. Stellen een relatie op de proef en gaan dan afzonderlijk van elkaar op een eiland zitten.
1: Ja.
0: En de verleidsters die mogen dan proberen tussen hun relaties te gaan kraken. Nou ja, ik zit er middenin. Het is fantastisch. Ik kijk het heel veel. Op dit moment is er toch best wel veel spanning in de relatie van Jay, Elias. Maar ook Burak gaat niet lekker. Het gaat allemaal niet van een leien dakje. Er wordt veel getemptationed.
1: Ja, het is niet normaal. Er wordt veel verleid. Ja. Er wordt ook veel gebruik gemaakt ervan. Je moet je ook voorstellen, je zit daar. Het lijkt mij ook lekker hoor, even lekker een weekje daar in die villa.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, je moet natuurlijk wel loyaal blijven aan je vriendin. En ik heb zojuist een verleidster aan de telefoon kunnen krijgen. Gael, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, welkom op Galaxy. Ja, jij bent een verleidster op Temptation Island.
2: Ja.
0: En het gaat je goed af, want de mannen die vallen voor je.
2: Nou, ik moest niet zoveel doen.
0: Nee.
2: Het ging best wel redelijk simpel. Ik heb niet zoveel moeite moeten doen als verleidster. Maar ja.
0: Want jij denkt dus, wat vallen ze dan voor je ogen of gewoon voor de babbel? Of?
2: Ja, vooral Baywatch. Dus, de mannen noemen in het begin toch wel Baywatch. Dus ik denk toch wel een beetje de looks, laten we zeggen. De gesprekken lieten soms minder vlot.
0: Ja.
2: Ik vond het inhoudelijk niet altijd even interessant met de mannen.
0: Nee, oké. Okay. Dus je miste eigenlijk wel een beetje gezelligheid daar aan het eind. Nou, ik zou volgende keer meedoen. Misschien kunnen wij samen als koppel meedoen, Gael, volgende keer.
2: Hé, dat vind ik nog een idee. Misschien wil ik eens als koppel meedoen.
0: Wat fijn. Hé, maar Gael, er is veel gedoe en gezeik. Eigenlijk ook omtrent jou, want jij hebt... Ja. Er is wat gebeurd in de villa. Kan je mij eens een klein stukje toelichten wat er is gebeurd?
2: Elias en ik zijn in de zee gegaan en daar is er seks gebeurd.
0: Dus voor de mensen die niet... Je bent samen met Elias in de zee gegaan omdat daar geen camera's staan?
2: Ik denk dat we die avond 2 uur lang zijn proberen weg te lopen van de camera's. Het was echt een lange avond en de mannen hadden ook de plannen gesmeden. Dus het was een beetje afwachten tot er eindelijk een moment was waarbij de camera's ons meer volgden. En dan zijn we dus... En daar is er dan seks gebeurd, maar het staat jammer genoeg niet op camera. Ik heb er eerlijk over geweest, omdat ik daar was voor de mannen te testen en niet om de mannen te beschermen. En dat is mij toch wel een beetje nu doorgestoken geweest.
1: Ja, hij ontkent het dus dat er is gesext.
2: Ja, maar alle mannen ontkennen alles.
1: Ja, maar waarom weer buiten de camera's gedaan dan?
2: Omdat de jongens anders niets wilden doen. Burak, Jay, Elias. Vooral Burak en Elias. Ze weten hoe de camera's werken. Ze waren daar ook voor hun reputatie een beetje te redden. Na Good Luck Guys. En ik denk ook niet dat dat echt is gelukt. Ik denk de aanleiding is echt ook meer dan genoeg.
0: Nee, je ziet gewoon Elias heel vaak naar de camera kijken. Van hey, filmen ze? Of hey, zit ik in het shot? Of hey, draait hij toch weer naar mij? Hij is heel erg bezig met die camera. Zo is hij natuurlijk ook op dit moment.
2: Heel
0: ja, hij is heel doelbewust daarover. Maar uiteindelijk ben jij dan toch wel met hem de zee ingegaan. Je zegt, ik vind hem niet leuk, maar je hebt toch wel seks gehad met hem. Om hem eigenlijk soort van te breken. Vond je het dan ook niet vervelend om met hem de daad te doen? Ik bedoel, je zat geen liefde bij. Je deed het alleen maar om...
2: Nee.
0: Ja, waarvoor deed jij het eigenlijk?
2: Ja, je zit daar ook een beetje in de mentaliteit. Je zit 2 weken samen met iedereen. Je gaat echt met een doel van oké, ik ben gecast geweest als verleidster. Ik ga ervoor. En ze doen mee als relatietest. Dus je wilt ook voor de vrouwen en voor de koppels gewoon hun relatie testen. Dus daarvoor gaat je wel echt als doel. Maar ik vind het toch wel jammer dat veel mannen de verleiding aangingen, maar de camera's moesten elke keer weg. Ook met Gabi heeft hij dan gekust, maar elke keer als de camera weg was. En ik vind het jammer dat sommige mensen toch sommige vrouwen bestempelen als leugenaar, vooral mij.

0: Dat is de Belgische verbinding. Wacht even, wat zei als laatste?
1: Nee, dat het de aanleiding gewoon ook al niet correct was. Het was ook al bedrog wat er allemaal voor gebeurde. Je hoeft niet onmiddellijk de datum.

0: We krijgen een
1: berichtje binnen in de berichtenbox van Henry. Die zegt, kunnen we de beelden nog ergens krijgen voor het privéarchief?
2: Ik ga eerlijk zijn. Ik heb al de dag erna zei ik wel, ik heb spijt van wat er is gebeurd. Dus ik heb mijn.
1: Maar was het leuk? Was het goed?
2: Ja.
1: Heb je even goed aangepakt?
0: Nou, Reinoud, hou eens even op.
2: Nee,
0: dat kan ik helemaal niet in de zee.
1: Dat kan toch prima.
0: Nou,
1: dat is respectvol. Dat is toch leuk als je gewoon goede seks hebt gehad?
2: Nee, ik vond het niet top.
1: Waarom niet?
2: Het was ook in de zee niet het meest comfortabele plaats geweest.
1: Nee, dan kan je vacuüm krijgen.
0: Ja, dan moet je echt met z'n tweeën daadwerkelijk het land oplopen.
2: Ja, maar iedereen, het grappige is, iedereen denkt dat wij diep in de zee waren, maar het was laag tij in Thailand. Dus dat betekent dat wij echt een paar kilometers lang maar 1 meter water hadden. Dus wij waren niet gaan zwemmen.
1: Oh.
0: Nee, oké.
2: Wij waren maar tot het midden van onze benen in het water, maar je kon gewoon zo ver lopen.
1: Oh.
2: Omdat dat... Iedereen denkt dat we echt gaan zwemmen zijn. Dat we heel diep in het water zaten.
0: Nou ja, Gael, ja, ik heb wel respect voor dat je het mee hebt gedaan aan het programma. Ik bedoel, we zien je ook eigenlijk al vrij snel ook naakt. Heb je daar nog spijt van dat je topless op televisie bent gekomen? Ik bedoel, je hebt nergens om over te schamen, maar weet je, je hebt het gedaan of...
2: Ik heb het gedaan. Mijn handen waren er wel in het begin altijd voor. Dus ik vind het wel jammer dat ze dan net een beeld hebben gebruikt waarbij dat ik een handdoek rond mee doe. Waar de jongens eigenlijk niet bij stonden, maar weet je, het is geen lelijk beeld. Dus ik heb zoiets van, het is gebeurd, het staat op beeld. Ik wist het ook niet op voorhand dat op beeld ging komen.
0: Nee.
2: En voor de rest moet je gewoon zeggen, weet je wat, de
0: fuck
2: mensen
0: it.
2: Mogen genieten van de beelden. Ja,
0: ja dit is maar wat. Het zijn ook maar borsten.
1: Hey, ik heb nog een berichtje in de berichtbox van iemand. Voor jou, voor de beller.
0: Van Bram?
1: Van Bert.
0: Oh.
1: Bert zegt, hi, ik ben een leuke, spontaan, gezellige jonge man van 44. Woon nog wel bij mijn moeder, maar wel op zoek naar een gezellig maatje voor het leven. Zou ik misschien op date kunnen met jou?
2: Ik date voorlopig niet.
0: Nee, daar is je veel te druk voor.
2: Ik ben voorlopig heel druk en ik ben ook niet geïnteresseerd om te daten.
0: Ook niet met Bert?
2: Maar de vrienden zijn...
0: Helaas moeten de vaste luisteraar Bert moeten dan afstoten hiervan. Maar Gael...
2: Ik ben voorlopig een beetje mijn ding aan het doen.
0: Lekker. Nou Gael, wanneer ben je weer in Nederland?
2: Ik kom heel soms een keer in Nederland, maar voorlopig heb ik nog geen plannen. Vroeger ging ik uit in Amsterdam, dus nodig mij eens uit, ik kom af.
0: Nou ja, Gael, ik wil eigenlijk tegen je zeggen van joh, weet je, jij komt gewoon volgende week gewoon eventjes lekker bij mij in het radioprogramma. Dan gaan we eens eventjes wat uitgebreid praten over Temptation Island.
1: Maar dan kom ik ook.
0: Dan is Reinoud er ook.
2: Heel graag.
0: En dan gaan we daarna gewoon even naborrelen in Amsterdam. Want wij wonen allebei, ik woon in de Jordaan in Amsterdam. Ik heb daar een heel mooi huis, Gael. Echt fantastisch.
2: Oh,
0: 2 verdiepingen en een dakterras. Dus Gael, kom lekker bij.
2: Wow.
0: Ja, ik probeer even wat, Reinoud. Help me even.
1: Nee, dit moet je lekker doen. Alleen volgende week wordt het 29 graden aanstaande vrijdag. Dus ik zou niet in die donkere studio gaan zitten. Ik zou lekker in het zonnetje gaan zitten.
0: Lekker varen.
2: Lekker geluisterd
1: aan
2: drinken.
0: Ja,
1: lekker.
0: Hey Gael, ik stuur mijn nummer eventjes naar je door via Instagram en dan houden we even contact. En ik kijk met smacht naar volgende week dinsdag.
2: Ik ook. Kijk, salutjes hè.
0: Oké, hey, dankjewel voor het hangen. Hoi, hoi.
2: Ja,
0: is
2: goed.
0: Zo, zou jij meedoen aan... Zou je meedoen, Reinoud?
1: Nee, ik zou er nooit aan meedoen. Maar ik snap wel dat er mensen zijn die dat doen omdat ze toch op een of andere manier bekend willen worden. En dan is dat natuurlijk een

0: Y si yo me emborracho, cabrero, me ayuda.
1: Check out the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
7: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
4: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Ja, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
8: Come on!
10: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
1: Starts now.
8: We'll shut it down.
1: Right now.
10: Galaxy.
11: Is Daniel Nussbaum.
12: Daniel Nussbaum.
11: In

0: now. Turn me up. Kanye West, samen met Travis Scott. Father, hoor je hier op Galaxy. Het nieuwe uur is begonnen en je luistert naar News Radio op Galaxy. Tot en met 9 uur vanavond ben ik bij en verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ik doe het niet alleen vanavond, ik doe het samen met Reinoud Zorgen. Reinoud, een hele goede avond.
1: Een bijzonder goede avond.
0: Ja, ik krijg een appje in de berichtenbox. Reinoud die vroeg net of Bert vrijgezel was, maar is Reinoud zelf ook vrijgezel?
1: Reinoud is vrijgezel. Reinoud zoekt nog een date ook voor volgend weekend.
0: Ach.
1: Ja, ik moet voor een video volgende week zaterdag naar een festival met iemand die ik niet ken.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb al wat dating apps geïnstalleerd.
0: Welke heb je dan allemaal?
1: Nou, ik heb het eigenlijk voor nu alleen nog even op Inner Circle gehouden.
0: Ja.
1: Want het is namelijk ook samenwerking met Inner Circle.
0: Fijn dat je eventjes aan deze promo weer wat knaken verdient.
1: Precies. En daar zoek ik dus eigenlijk iemand die met mij, dus met iemand die je dus niet kent, naar een festival gaat. Het is best wel intens, want als je gewoon een drankje in de stad doet, dan kan je zeggen, nou, na één drankje is het niet gezellig, dan ga ik weer. Ja. Maar een festival is natuurlijk best wel dedicated. Als het niet leuk is, dan zit je daar wel
0: gewoon. Ja, en als je bed gaat, dan heb je weer ook, dan moet ze ook jou helpen in die moeilijke tijd.
1: Ja, zover zal het niet gaan, maar het is meer gewoon, je stelt voor, je hebt geen klik, dan sta je daar wel gewoon. En dat is een beetje kut. Dus, ik heb nog geen succes met iemand vinden, maar zit je nou te luisteren en denk je, nou, ik wil wel gratis naar een festivaletje volgende week zaterdag. Met mij, op date.
0: 085-029-4x2. Alles wordt verzorgd, de festival wordt betaald.
1: Ja, vervoer, tickets en gewoon een hele leuke dag. Kijk, ik kan je sowieso garanderen, het wordt sowieso gezellig. Misschien gaan we niet trouwen op termijn, maar misschien ook wel. Hoe dan ook wordt het gewoon een gezellige dag. Je hebt eigenlijk niks te verliezen.
0: Nee, en je hoeft ook niet te tongen.
1: Nee, in principe niet.
0: Nee.
1: Niks moet.
0: Nee, maar alleen maar voor de gezelligheid.
1: Alleen voor de gezelligheid, een klein tongetje mag altijd.
0: Mag een klein tongetje gelegd worden? 085-029-4x2.
1: Wat is dat nummer?
0: 085-029-4x2.
1: 085-029-4x2. Laat het even weten.
0: App of bel op dit moment even in. Hey, over bijzondere stapavonden gesproken. Er gebeurt veel op mijn viewpage. Ja, ik zag dus een bijzondere melding binnenkomen. Want nu.nl meldt dat een vermiste man uit Hoorn plots weer opdook bij zijn eigen voordeur. Ja, de man had na een avond drinken de laatste trein gemist. En besloot vervolgens 40 kilometer naar huis te lopen.
1: 40 kilometer, joh.
0: De politie begon zondag een zoektocht nadat zijn vrouw hem als vermist had opgegeven. Ja, zijn telefoon stond uit. En agenten zochten langs de bermen, sloten en stations. En uiteindelijk bleek de man vanuit Annapolona.
1: Annapolona?
0: Ja. Naar Zwaag te zijn gelopen.
1: Dat meen jij.
0: In 8 uur tijd legde hij 40 kilometer af. Hij kwam in ieder geval weer nuchter thuis, schreef de wijkagent.
1: Nou, ik vind het wel bijzonder. Ik ben ook wel eens dronken, maar 40 kilometer naar huis lopen. Je kan toch gewoon een Uber bellen?
0: Ja, maar ja, misschien telefoon. Ja, maar je telefoon was uit. Ja, wat moet je dan?
1: Ari stuurt in de berichtenbox, dat was vroeger heel normaal. Ja, dat is ook zo.
0: Ja, die waggelde gewoon even van Amsterdam naar Utrecht.
1: Ja hoor, Henkie zegt, als hij nou rennend was gegaan, dan was hij sneller.
0: Ja, nee, dat klopt. Daar heeft hij wel gelijk in.
1: Daan Bilkers, die zegt, joh, ik ben een keer naar Spanje gelopen. Je hoort mij toch ook niet klagen. Dat is dus echt zo, ik ken hem. En hij is dus oprecht, dat is de Camino. Ja. Dat is, dan loop je dus vanuit, vanuit heel de wereld kan het. Maar je kan dus ook, vanuit Utrecht in zijn geval, is hij vanuit zijn voordeur naar Santiago de Compostela gelopen. Dat is een plekje aan de Spaanse kust.
0: Ja.
1: Heeft hij alleen nooit gehaald, want hij liep ook iets van 30, 40 kilometer per dag. En op een gegeven moment krijg je gewoon blessures.
0: Maar moet je nagaan, want deze man was dronken, hè, toen hij dat deed. Dani deed dat nuchter.
1: Hij deed dat nuchter, maar deze dronken man die heeft ook wel even last van zijn voetjes gehad, denk ik, een paar weken.
0: Dat denk ik ook, Nou, ik vind het al een eind lopen om vanaf de Jordaan naar het Leidseplein te lopen.
1: Ja.
0: Moet je nagaan dat je dan helemaal 40 kilometer naar huis moet gaan.
1: Ik moet er niet aan denken, ik pak wel de fiets.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zijn er nog andere bijzondere dingen dat je altijd doet als je dronken bent? Laat eens even weten via de app van Galaxy 085-029-4x2. We horen je antwoord graag. We zien je antwoord graag tegemoet.
2: We are Galaxy. The sound of a culture.

0: Dennis, I want you back. Hoor je hier bij Nieuws Radio. Ja, dat is dan toch eens even lekker, hè?
1: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nieuws Radio.
0: Ja, je hoorde zojuist een verhaal over een dronken meneer die dan toch wel 40 kilometer naar huis is gelopen. Dus ik vroeg aan jou, van, joh, wat zijn de rare dingen die jij allemaal hebt meegemaakt tijdens de stapavond? Brian die schreef uit Rotterdam, zegt Daniel, ik schaam me hier nog steeds voor. Ik was zo dronken tijdens het uitgaan dat ik dacht dat ik mijn vriend zag staan aan de andere kant van de club. Dus ik loop helemaal enthousiast daarheen, geef die guy een knuffel en beginnen van achter te tongen. En bleek het gewoon een totaal vreemde man te zijn. Iedereen om me heen ging stuk en die gast keek me echt aan van, bro, wat doe jij? Ja, nou ja, goed, Soraya die zegt, oké, dit is echt erg. Ik was met vriendinnen uit en moest ineens heel nodig naar de toilet. Ja, dat kan gebeuren. Dus ik loop snel een deur naar binnen, maar bleek ik gewoon per ongeluk de voorraadkamer van de clubs te staan, tussen alle drankratten. Toen ik daar achter kwam, begon ik daar gewoon flink te drinken. En kwam er een medewerker binnen en die trok me daar uit. Dus ja, dat is natuurlijk best wel even pittig. Reinhard, hoe staat het bij jou met de berichtenbox?
2: Ik heb een berichtje binnengekregen van Pieter. Pieter zegt, wat er laatst toch gebeurde, ik had weer een drankje te veel op. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar ik belandde per ongeluk op de kinderdisco. En ik was dus bij de verkeerde deur naar binnen gegaan, want ik moest natuurlijk bij de volwassenen disco zijn.
0: Ja.
2: Goed, ik gedronken en natuurlijk, ik ben vrijgezel, dus ik ging eens even kijken of er wat tussen liep.
0: Ja.
2: Terwijl ik dat aan het doen was, ben ik eigenlijk best wel snel opgepakt door de politie, afgevoerd in een busje en nu stuur ik het bericht vanuit mijn cel. Jongens, maak er een leuke avond
0: van. Ja, daar zijn we natuurlijk niet helemaal mee eens natuurlijk. Je moet gewoon wel wegblijven bij de kinderdisco.
2: Ja, nou, ik vind het joh, voor mij mag hij voor eeuwig in zijn cel zitten hoor.
0: Ja.
2: Dus bedankt voor je berichtje, maar
0: gooi je op de blok.
2: Minder drinken.
0: Minder drinken.
2: En de politie goed gedaan.
0: Ja, zeker. Jij had nog een nieuwtje, vertelde je zojuist. Wat je echt speciaal op, op Galaxy wou vertellen.
2: Ja, dat is een primeurtje, jongens. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar iedereen in mijn omgeving, ik woon in Amsterdam, is DJ.
0: Oh.
2: Ken jij ze ook? Iedereen is toch DJ tegenwoordig?
0: Ja, iedereen kan tegenwoordig een plaatje draaien.
2: Jij kan waarschijnlijk ook.
0: Ik kan ook een plaatje draaien.
2: Hoor, iedereen kan draaien, iedereen noemt zichzelf DJ.
0: Ja.
2: Nou, toen dacht
0: maar ook
2: ik,
0: alle mensen van X on the Beach en vaak ook Temptation Island, die gaan dan zometeen beginnen weer met een gig als zijnde DJ.
2: Ik word er zo moe van, dus ik dacht, daar moet ik iets mee. Ik dacht,
0: jij gaat ook beginnen.
2: Ja, toen dacht ik. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk dan ook wel kijken of ik dat ook wel kan. Dus ik ga voor een video binnen 3 weken tijd leer ik om te draaien. En hoe geef ik mezelf nou die motivatie om binnen 3 weken te leren draaien? Ik heb nog nooit natuurlijk opgetreden met een setje of wat dan ook. Maar ik sta volgende week zondag op Dreef Festival.
0: Nee.
2: Sta ik gewoon op de line-up. En ga ik dus echt een set draaien voor een publiek. Terwijl ik nog, ik ben nog echt aan het oefenen thuis.
0: Maar gast, dat kan toch niet?
2: Over 8 dagen moet ik, sta ik daar gewoon. Dus dat is natuurlijk, ik vind het ook
0: echt. Maar wordt het gewoon een premix dan, dat je gaat draaien?
2: Nee, ik moet daar echt live gaan draaien. Nee, ik kan niet met een premix aankomen. Dat, dat kan ik niet maken. Nee, dus ik vind het echt heel erg spannend. En ik kreeg van de week dus pas te horen dat het echt doorging. Ik had al wel, die gesprekken lopen met dat festival. Maar ja, ik dacht, dat gaan ze toch niet doen. Maar ze vinden het een heel leuk idee dat ik dat binnen 3 weken moet leren.
0: En ik krijg gewoon een appje binnen van Maria hierover.
2: Oh.
0: En ik moet er best wel een beetje om lachen. Maria die zegt, vandaar dat ze bij de tickets gaat, dus oordopjes weggaan. Dus
2: ja, oordopjes zijn wel aan te raden wat dat betreft. Nee, kom zeker even kijken op Dreef Festival, mocht je er naartoe gaan.
0: Backstage bandje kan je bij Reinhard regelen.
2: Ja, stuur maar even een DM'tje. Dan kan je zeker backstage mee. En dan wordt mijn eerste echte optreden als DJ Reinhard.
0: Maar ben je opener, ben je closer of wat ben je dan?
2: Nou, ik sta gewoon ergens om een uur of 4, 5 middags op het festival.
0: Oké. Okay. Dus iedereen kan met jou zeg maar binnendruppelen?
2: Nou, dan is het festival al wel een tijdje begonnen, maar dat begint wel gewoon om 1 uur. Dus ik hoop dat mensen dan al een beetje aan zijn. Het is ook op zondag, het wordt 30 graden overigens, dus het is echt, alle omstandigheden zijn goed. Ja. Maar ik weet niet, ik sta natuurlijk niet op de main stage. Ik sta natuurlijk gewoon op een kleinere stage.
0: Je staat bij de toilet, hè?
2: Ja, bij de parkeerplaats denk ik.
0: Voor de ingang.
2: Maar heb je nog tips voor me, Daniel? Hoe kan ik nou een beetje die zenuwen de baas worden?
0: Nou ja, als je weet hoe het werkt, dan komt het allemaal wel weer goed.
2: Ja.
0: Dus zorg dat je de techniek onder controle hebt.
2: Ja, die heb ik op zich wel. Maar ik wil gewoon ook een beetje dat je moet. Dat die techniek is niet zo moeilijk. Alleen, je wil natuurlijk de juiste platen draaien op het juiste moment. Je wil gewoon zien wat het publiek wil.
0: Ja.
2: En daar moet je op inspelen. Maar ik ken die muziek allemaal niet. Want ik draai dus hardhouse. En dat luister ik in principe niet echt. Ik ben meer van de house. Maar ja, hardhouse net even wat meer uptempo. Net wat gezelliger. Maar ik ken al die tracks niet. Dus ik weet ook niet precies.
0: Nou, als het niet lukt, dan kan ik je altijd aanraden om deze erin te mixen. Dit is The Weeknd en Playboi Carti met Timeless.
2: Ja?
0: Ja. Ik denk dat die zeker weten gaat werken daarbij.
2: Nou, ga ik die even erin mixen een keertje.
0: Ja, ik denk dat dat
2: de
0: helpt.
2: De Hardhouse remix dan wel.
0: De Hardhouse remix. Maar hier krijg je de originele.
2: Hardhouse.
0: Hardhouse. Timeless. Hier. Op Galaxy.

0: legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op Galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
2: Black music, black music. Black.

0: celebrates Black Music Month in June, every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en

0: van het nieuwste album van Lil Kleine. Oh, wat een goede track is dit, zeg.
1: Ach, daar ben ik blij om, hè, in Nieuwsradio.
0: Ja, hier krijg ik energie van. Er wordt heel veel R&B gedraaid hier de hele tijd. En dat is allemaal hartstikke lekker, ja, hoor. Alleen...
1: Hallo, je weet waar je zit. En je zit wel bij de nummer 1 van hip-hop en R&B.
0: Ja, hip-hop en R&B. Maar het is R&B en R&B inmiddels.
1: Nee, hoor, helemaal niet.
0: Ja, voor mij mag er wel wat meer hip-hop gedraaid worden, hoor.
1: Nou ja, we kunnen...
0: We kunnen de luisteraar wel even vragen.
1: Ja.
0: Ik zit ook niet voor mezelf.
1: Even kijken
0: voor
1: Bert zit.
0: Bert, wat wil je horen?
1: Is Bert nog in de berichtenbox?
0: Ja, Bert zegt, doe mij maar, heb je even voor mij van Frans Bauer. Nou, dat is geen hip-hop en geen R&B.
1: Nee, dan kunnen we niet gaan draaien, Bert, het is bij me. Maar wel fijn dat je erbij bent. Hey, ik zie al een bepaald soort stressreactie bij jou ontstaan, Reinoud.
0: Oh?
1: Want je had een nieuwtje gelezen en je bent helemaal van je apropos.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja.
1: Ja.
0: Nou, en ik niet alleen. Met mij nog honderdduizenden mensen. Nee, het is bizar. Het is nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen. Maar het is vandaag toch echt aan de hand.
1: Oh, vertel eens.
0: De Galagal is in staking. Oh. De medewerkers daarvan. Dus ja, jouw Galagal-filiaal, waar je nu lekker onderweg naartoe bent. Keer maar weer om.
1: Ja.
0: Die is hartstikke dicht.
1: Ja.
0: Ze zijn niet allemaal in Nederland dicht, maar de meeste wel. Zeker
1: en hoe
0: in de
1: komt dat dan? Hoe komt dat dan?
0: Grote Randsteden, ja, ze zijn volgens mij niet echt tevreden met hun salaris.
1: Oké, okay, dus de CEO mag weer veranderd worden.
0: Zeker. En de FNV dreigt ook met meerdere stakingen de komende weken. Ja, ik vind het wel goed, want ik denk dat Galagal dan wel over de brug moet komen met een hoger salaris. Want ja, als je één ding niet kan doen, dan is het mij mijn Galagal afpakken. Want ik kom daar toch wel graag.
1: Ja, dat is jouw vaste winkel, denk ik.
0: Het is jou, hoor. Ze kennen me daar.
1: Ja.
0: Nee, ik vind
1: je komt
0: echt...
1: daar binnen en ze leggen al meteen de zwaarste dranken op tafel.
0: Nou, ik ben dus niet echt van de sterke dranken. Dat vind ik altijd een beetje goor.
1: Okay.
0: Jij?
1: Ja, ik ben wel een bako-man. Ik
0: drink
1: een
0: mixje.
1: Een lekker mixdrankje. Ja, maar wat moet je dan? Ja, dan moet je vanavond gewoon lekker naar de kroeg. Dan kan je daar lekker je bol halen. Dus laat even weten, waar ga jij naartoe vanavond? Ja. Geef ons nog even tips.
0: Je laat even weten wat je weekendplannen zijn. Dan kan ik je ook wel even delen misschien straks. Sterker nog, ik heb ook net een oproep gedaan voor iedereen die luistert. Ben je een... je moet wel een
1: ja,
0: een
1: je bent nog steeds
0: zijn.
1: Op zoek naar een vrijgezelle dame.
0: Voor volgende week zaterdag. Ik wil met iemand naar een festival die ik niet ken. En ik regel alles verder. En je gaat gewoon gezellig met mij naar een festival.
1: Nou ja, weet je, het is dat ik geen lang haar heb. Anders had ik graag aangesloten, Reinoud.
0: Zelfs met lang haar ga ik nog steeds niet met jou opdelen.
1: Dat is jammer. Hé, hey, er is nieuws over de studenten onder ons.
0: Oh.
1: Ja, want er gebeurt veel in studentenland. Namelijk, hoe gaat het met jouw studieschuld, Reiner?
0: Nou, ik ben elke maand netjes nog steeds aan het afbetalen. Maar ik heb niet zo'n hele hoge studieschuld. Want ik kom nog uit het tijdperk dat je nog gewoon een beurs kreeg, zeg maar. Dus ik heb wel nog maximaal bijgeleend. Want ja, je weet wat ze zeggen, maximaal lenen is maximaal leven. Dus ik heb dat ook zeker uitgemolken. Daardoor kon ik gewoon heel royaal leven.
1: Ja.
0: Maar er is van alles om te doen. Studenten vertrekken dus naar het buitenland.
1: Ja, daar is een probleem mee. Want het Algemeen Dagblad meldt dat dus duizenden oud-studenten in het buitenland hun studieschuld dus niet terugbetalen. Daardoor loopt dus de Nederlandse staat inmiddels 170 miljoen euro mis. Ja, vorig jaar waren het 21.000 oud-studenten die met studieschuld onbereikbaar voor duo waren. Ja, wie 5 jaar buiten beeld blijft, kan profiteren van een verjaring waardoor de schuld vervalt. Ja, wat ga je dan doen? Ja, het kabinet grijpt nu in. De verjaringstermijn moet van 5 naar 10 jaar gaan. Ook wil minister Rianne Letschert het bereikbaarheidsplicht invoeren, zodat studenten niet altijd actuele contactgegevens moeten blijven doorgeven. En studenten in het buitenland moeten straks mogelijk ook een contactpersoon in Nederland opgeven. Duo wil daarnaast gegevens kunnen uitwisselen met landen zoals België en Duitsland om oud-studenten beter op te kunnen sporen. Ja, dat is dan toch wel een dingetje.
0: Nou ja,
1: ik vind het wel weer heel slim dat je gewoon 5 jaar naar buiten gaat en daarmee misschien... Sommige studenten hebben gewoon een ton studieschuld, hè?
0: Ja, ik vind het altijd een beetje zinloos gelul dat mensen altijd zo aan het zeuren zijn over hun studieschuld. Want je leeft wel gewoon in een land waar je dankzij zo'n systeem wel gewoon hebt kunnen studeren, voor zolang als je wil. En nog royaal hebt kunnen leven met je maximale lening erbij. En ja, dat moet je ook terugbetalen. Ja, dat klopt. Dat is ook heel zuur. Want zeker voor de mensen die inderdaad 80.000, 90.000 euro studieschuld hebben. Maar goed, de mensen met 80.000, 90.000 euro studieschuld, die hebben waarschijnlijk ook een hele goed betaalde baan. Want dat zijn wel gewoon de artsen onder ons en zo.
1: Ja, maar het stelt dus niet meer openlijk om gewoon lekker te gaan studeren als je dus echt
0: jawel
1: moet blijven leven.
0: Nee, dat is nog steeds. Kijk, natuurlijk is het veel beter als je het als gift kan ontvangen. Zoals het ook een tijd lang is geweest. Dat is ook veel beter. Maar lenen betekent niet gelijk dat je niet hoeft te studeren. Je hoeft maar 4% van je lening per maand. Van je 4% van wat jij verdient, hoef je maar te betalen aan je lening om terug te betalen.
1: Ja.
0: En na 35 jaar, als je het dan nog steeds niet meer overbetaalt, wordt jouw lening gewoon kwijtgescholden.
1: Hoeveel jaar?
0: Na 35 jaar.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus als jij na 35 jaar nog steeds niet hebt overbetaald, dan ben je hem gewoon kwijt. Dus het is allemaal niet zo spannend. Als mensen zeggen van ja, maar daarmee bevorder je niet om te gaan studeren. Studeren is nog steeds super toegankelijk in Nederland. Er zijn meer landen in de wereld waar je niet kan studeren dan wel. Dus en zeker hier in Nederland, jongens, het is zo goed geregeld. Tuurlijk, het is leuk als je het gratis krijgt. Maar laat je niet tegenhouden om gewoon lekker die studie te gaan doen. Dat geld komt echt wel goed.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel weer een mooie boodschap eigenlijk, Reinoud.
0: Oké. Okay.
1: Toch wel een mooie boodschap. Ga gewoon wel studeren, maar ja...
0: Laat je niet tegenhouden.
1: Nou ja, ik vind dan wel... Leen dan ook niet maximaal.
0: Nee, doe gewoon een baantje erbij. En ik deed maximaal leen en ook nog een baantje bij. Dus ik had het echt heel breed daardoor. Ja, ja, dan denk ik echt van ja, mij hoor je er ook helemaal niet over klagen. Dan betaal ik netjes mijn lening weer terug en iedereen blij.
1: Heb jij nou nog tips hoe je toch wel met geld je studententijd doorheen kan komen? Laat ze even weten in de berichtenbox. Het staat open voor je 085-029, 4x2. En ja, wie weet kunnen we elkaar een handje helpen.
2: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Secondhand hoorde hier op Galaxy. What's happening? Online. What's happening? Ah, er gebeurt veel op mijn viewpage. Maar zeker nu ook op Instagram, want Instagram lanceerde van de week een nieuwe functie. Namelijk Instagram Instant. En is dat een beetje verstopt in je berichtenbox? Nou, dan hebben wij hier natuurlijk ook een hele populaire berichtenbox. Maar in je DM staat dat en dan kan je dus in één keer een foto maken. En zonder bewerking gaat dat meteen naar al je vrienden. Ja. Maar als je het dus niet weet, weet je hem ook niet hoe je hem moet verwijderen. Nou, dat had ik dus.
1: Oh.
0: Ik had een foto, een oncharmante foto, op de bank. Ik dacht, ik ga eens eventjes kijken hoe dat is. Onderkennetje erop. Fotootje gemaakt. En ploep, daar was hij al.
1: Is hij dan gelijk weg?
0: Hij was al verstuurd.
2: Dan heb ik dat ook gehad, denk ik.
0: Ja, nou goed. Je kan er dus uiteindelijk wel achter komen hoe je dat verwijdert. Als je op Insta klikt rechtsboven, is het een beetje verstopt. Kan je die foto's weer verwijderen. Maar het is wel weer iets nieuws. Instagram probeert wel weer de markt te veroveren tegenover Snapchat of BeReal. Ik weet niet of je nog BeReal gebruikt.
2: Nee, ik niet, maar ik vond het wel heel leuk.
0: En wat vind jij van deze nieuwe functie?
2: Ja, ik vind het nog meer afleiding in mijn leven.
0: Ja.
2: We moeten al, als we onze social media een beetje bij willen houden, de hele dag in de gaten houden wat iedereen aan het doen is. Waar iedereen is. Hoeveel leuker andere mensen het hebben dan dat ik het op dat moment heb. Want dat is een beetje het ding. Ik kijk alleen op Instagram Reels of op Stories als ik me echt verveel. Ik ben niet zo heel erg, ik zit niet zo erg op social media.
0: Nee.
2: Dus dat is altijd op het moment dat ik niet zoveel leuke dingen aan het doen ben. Want anders, kijk, als ik leuke dingen aan het doen ben, dan zit ik niet op mijn Instagram. Je zal mij nooit betrappen als ik gezellig met vrienden ben of op vakantie ben of wat nou, dat ik een beetje Stories zit te kijken. Dat doe ik echt alleen als ik me echt verveel en dat gebeurt bijna nooit. Nou goed, dus dan ben je al in een positie dat je je verveelt en dan zie je dat mensen allemaal leuke dingen aan het doen zijn. Dan denk ik, nou, zit ik hier op de bank. Stel, er is niks mis mee dat als je al 6 dagen op pad bent geweest, dat jij vanavond op de bank zit natuurlijk.
0: Ja, maar het heeft toch ook eigenlijk helemaal geen zin om gewoon een fotootje te plaatsen als je ergens gewoon zit?
2: Nee, en dat is nu met die nieuwe functie dus zo. Dat is nog inhoudslozer. Kijk, bij een story kan je nog een verhaaltje erbij schrijven. Dan kan je nog een beetje leuk, kan je nog er wat leuks van maken. Dit is gewoon letterlijk een foto van je gezicht of een foto van je uitzicht.
0: Ja.
2: Nee, ik ga dat niet gebruiken. Voor mij hoeft het niet.
0: Nee. Ik krijg een berichtje van Irma in de berichtbox.
2: Ja, Irma zegt, ik gebruik deze functie alleen voor mijn foto's die wat pittiger zijn. Nou, dan kan je denk ik zelf maar bedenken wat daarmee wordt bedoeld.
0: Nou ja, maar je kan dus ook niet kijken welke van je vrienden het al hebben gezien. Want je ziet geen kijkerslijst.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Oh.
0: Dus je plaatst het en je weet dus niet hoeveel kijkers je hebt gehaald.
2: Oh.
0: Dus het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Het is alleen maar voor meer interactie te bereiken voor je Instagram-account.
2: Ja, dus misschien als je daar echt iets heel geks in zet, bijvoorbeeld, dan kunnen mensen je gewoon wel even een DM'tje sturen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dus je kan er wel weer nieuwe aandacht mee.
0: Als je even ongeluk uit de douche komt en een foto stuurt van je pik.
2: Nou ja, Irma zegt dus, ik heb de laatste foto van mijn pik gemaakt en die werd goed ontvangen, zei ze.
0: Nou, dan heeft ze wel een hele bijzondere pik als vrouw.
2: God, wat is het weer plat ook, hebt die vrijdagavond.
0: Het is de vrijdagavond, de nummer 1 vrijdagavond show. Ja, wij zitten nog 12 minuten op deze heerlijke zender.
2: Ja.
0: Reinoud, het was wel weer een feestje.
2: Een feestje, maar we kunnen wel zeggen, het weekend is wel ingeluid inmiddels. Ik vind het leuk dat iedereen trouwens zoveel berichten achterlaat in de berichtenbox.
0: 085-029-402, je hebt nog even de kans om in te bellen. Want we geven gigantische prijzen weg.
2: Ja, wat geven we allemaal weg? We hebben een prijzenkast vol. We hebben onder andere 2 vliegtickets naar Curaçao. 12 dagen all inclusive voor jou en iemand die je mee wil nemen.
0: Prijzen mensen, we hebben prijzen!
2: Altijd prijs eigenlijk. Eigenlijk is dat onze prijs. Nou, bel even in op
0: 085-029-402. En dan, wie weet, vang jij een gigantisch mooie prijs vanuit.
2: Ja, en we hebben ook nog een andere prijs. Dat is namelijk een kaarsenmakerij waar je naartoe kan.
0: Nou, dat heb je wel eens gedaan, hè?
2: Ja, bij het vorige radioshow.
0: Ja, je hebt eens een keer iemand een prijs.
2: Die zit nog steeds achter me aan. Dat is een prijs. Ja. Ja. Als ik een prijs weggeef op de radio, dan vergeet ik ook volgens hem daadwerkelijk weg te geven.
0: Gelukkig is het mijn show.
2: Ja, dus mag jij lekker regelen.
0: Ik mag het regelen.
2: Stuur maar DM naar Daniel Nussbaum.
0: Ja, op Instagram. Gezellig, altijd. Nee, joh, dat is helemaal top.
2: Hé, jongens, bedankt voor het luisteren.
0: Wat? Toch? Wat zit je nou?
2: Nee, het is toch weekend nu?
0: Nee, ja,
2: nog niet. Mag nog niet gaan?
0: Nee. Je zit, joh.
2: Het is 9:10. Ik vind het wel goed zo, hoor. Hé, jongens, succes allemaal.
0: Ja, ik blijf nog even bij tot om 9:00 vanavond. Ja, gezellig.
3: This is Galaxy Radio. Oh. This is where you hear the biggest stars. There's no time but a word.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke.
1: I'm not even gonna lie.

0: City Boys hoorde hier op Galaxy. Ja, dit was Nieuws Radio. Ik vond het onwijs leuke show. Ik zie jou natuurlijk. Ja,
1: wil je wel even de microfoon weer aan? Mag de microfoon aan? Mag de microfoon aan?
0: Volgens mij ben je al lang naar huis, joh. Je zit al lang in Uber, man.
1: Nou, ik vind het wel echt een... ik vond het echt een warm bad om hier aanwezig te zijn als gast. Hier bij jou bij Nieuws Radio van 7 tot 9.
0: Ja, onwijs leuk.
1: Ik vond het een hele eer. Ik vind het jammer dat af en toe gewoon mijn microfoon uit wordt gezet. Want dan mag ik blijkbaar even niks zeggen.
0: Ik moet even de plaat afkondigen.
1: Nee, maar ik vind oprecht, Noes, ik vind dat jij dit leuk doet.
0: Dankjewel.
1: En dat moet je ook lekker blijven doen op vrijdagavond. Ik heb wel een beetje te doen volgende week. Want ik ga alvast even aan de kijkers bekendmaken. Volgende week vrijdag. Wordt het 28 graden, volgende week zaterdag wordt het 29 graden en volgende week zondag wordt het 30 graden. En dat warme weer zet zich waarschijnlijk in die week daarna nog voort. Maar weet dus, volgend weekend wordt het echt ongekend lekker weer. Dan zit jij hier in die donkere studio.
0: In het druilerige donkere studio.
1: En dan gaat er niemand luisteren, want iedereen zit gewoon lekker te genieten van het weer.
0: Nou eens even op, man. Wat zit je nou dit af te zeiken? Ik had je ook nooit mee moeten nemen. Het is ook nooit goed genoeg. Altijd, je geeft de roze één vinger en hij pakt je hele hand. Het is ongekend. Noes Radio hier. Ik vond het onwijs vet om erbij te zijn.
1: Noes, je doet het echt goed. Dan mag ik het even gezegd worden. Dan mag ik nu naar huis?
0: Ja.
1: Ik vind het nu wel goed geweest hier.
0: Lekker op, man.
1: Nee,
0: lekker weg.
1: Jongens, ook bedankt voor het luisteren. Als je zit te luisteren, stop met luisteren. Ga lekker genieten van je.
0: Hey, dankjewel. Dit was Nieuws Radio. Ik wens je nog een hele fijne avond. En ik zie jou aankomende dinsdag.

0: afro and dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
1: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 PM.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
0: Galaxy.
4: Gotta go and get back.
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: You did.
7: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
8: Here's Zane, Foutje and Otto.

0: ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes! Hier op Galaxy Radio. Goedenavond, het is je boy Goudje Get Pay. En bedankt dat jij weer luistert naar Galaxy Radio After Nine. Je hoort de introductie, dus ik kom eventjes in actie. Ik ben nog even alleentjes, maar dat is eventjes normaaltjes. Dat was wel super dying. Maar je snapt me. Naro komt zo meteen aanschuiven. Hij liet me net een foto zien en die file, het zag er niet uit. Maar we staan hier uit. Never. We zijn aan en we gaan nog steeds door. Jij luistert naar Galaxy Radio After Nine en jij weet wat de planning is van de show. En waarom weet jij dat? Jij bent altijd ingetuned. Ben je in de auto, zet je radio harder. Ben je live mee aan het kijken? Blijf kijken dan. Want de aankomende 2 uur hebben we sowieso... Waar we mee gaan beginnen is de Release Friday. Waar we jou op de hoogte houden met de nieuwste releases. Met de Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. We zullen stellingen bespreken. En we blessen je uiteraard met de quote van de dag. Een shout-out momentje, dat gaat ook wel plaatsvinden. Tenminste gaat de tijd super snel. Maar we gaan ons best doen om dat te doen. En we hebben natuurlijk weer een toffe gast in de studio. Wil jij je mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken via het app of belnummer van Galaxy Radio. Dat is 085-029-4x2. 085-029-4x2. En dan kan je gewoon hier in onze Galaxy app komen. Dat kan je doen met een voice note, bellen of wat typen. In ieder geval, het is je boy Goudje Get Paid. En vandaag was ik in Tilburg. Ik moet ze echt een shout-out geven. In Tilburg zijn ze lid, ze zijn fit en ze waren daar met mij op die strip. Ik ben hier nog in de studio met meneer Shalom. Shalom, je bent er?
3: Aanwezig.
2: Like always. En jij bent ook aanwezig, want jij bent een trouwe Galaxy luisteraar hier op de radio After Nine. En natuurlijk hebben we 2 podcasten al online. Die kan je zien op Galaxy TV. Dan kan je die van Jay Koppig zien of die van Gino. En dan kan je terugkijken wat hun stories zijn, die meestal op de woensdagavonden worden besproken. En heb je dat gemist, kan je het gewoon terugchecken. Voor nu, de aankomende 2 uur, hebben we nog muziek van D-Double. We hebben High Guess, Jordi Money, Cali Boy, Young Felix, Messi, Priceless, Geeks, Busy. Genoeg muziek voor de aankomende 2 uur. Het enige wat jij moet doen is hier bij mij blijven. Dan komt het helemaal goed. Tot zo. Het is je boy Gekke Get.
0: We are Galaxy.
4: I didn't come this far just to come this far.

0: Goud en Naro.
1: Yes, hier zijn Goud en Naro. Jij luistert nog steeds naar Galaxy Radio After 9. Net hoorde je al de introductie. Toen kwam ik in actie. Toen was ik nog even alleen, maar ik ben niet meer alleen. Geen kleine John en Chavante. Oh, kappen met mij, man. Hij is hier naast mij. Nari! Yes, mijn broertje is back.
2: Ik ben weer back in full effect, man.
1: Ja, hè?
2: Even van Marrakesh. Genoten daar een paar dagjes, man.
1: Hoe was het dan?
2: Super liddy, man. Ja, boe, was goeie, man.
1: Ja?
2: Ja, man, beetje geflex hier en daar.
1: Mm-hmm.
2: Veel natuurdingetjes gezien. Ik hou ervan, dat is mijn ding, toch? Maar ik zeg je eerlijk, die reizen zijn lang, man. Boe, die watervallen, zeg maar. Ja. Alleen die heenreis is al 3 uur, man. En dan moet je ook nog terug, 3 uur. Boe, alleen die reis, 6 uurtjes ben je kwijt, man.
1: Maar hoe laat sta je op dan?
2: Hoe laat ging ik opstaan? 7 uur in de ochtend. Okay. Maar voor die luchtballon, boe, ik zeg eerlijk, dat was een van mijn mooiste ervaringen in mijn Libië, man.
1: Ik was zelf erbij, maar was je niet bang?
2: Boe, ik zeg eerlijk, ik heb hoogtevrees, hè.
1: Maar hoe deed je dat, hè?
2: Boe, ik dacht, pampa gewoon, maar boe, overwinnen gewoon, boe, ik stap gewoon in die ding. Maar is gek, man.
1: Maar heb je het overleefd? Dus je angst, heb je het overwonnen?
2: Mijn benen gingen even shaken daar en toen ik dacht, fuck het ook, man, boe. Ik ben daar eigenlijk. Maar toen ik naar beneden. Boe, ik moet niet naar beneden kijken, zeg maar. Hé, toch, daar ben ik doeg.
1: Maar stond je in het midden of stond je in het midden? Je hebt nu bij de rand gekeken, zeg maar.
2: Jawel, ik stond gewoon aan de rand. Maar ze hebben me bij de rand gezet, want ik ben alleen, toch?
1: Jij bij de rand.
2: Dus je ziet gewoon al die koppers en dan zie je mij gewoon daar zo in mijn eentje gewoon aan die rand. Je weet toch? Even een besefmomentje gewoon. Okay. Heerlijk maar zweven daar.
1: Maar over welke stad vloog je? Boe. Of was jij aan het zweven?
2: Ik heb echt geen flauw idee, man. Maar het was wel mooi. Dat kan ik je wel vertellen, boe. Je hebt het gezien, dat was prachtig, maar echt een mooie ervaring, man.
1: Zeker weten, ja, man. En hoeveelste solo trip is dit dan weer?
2: Dit was de 7e solo trip, man. Shit. Ja, man. Even kijken wat die 8e wordt. Ik zeg je eerlijk, nummer 1 Thailand, 2 Mexico, 3 Curaçao.
1: Kan ik dan niet op die aardbol, zeg maar, draaien dat ik hem voor je stop?
2: Boe, ja, maar laten we dat doen, man.
1: Laten we dat doen.
2: Ja, toch, dat is wel liddy, man. Gewoon spontaan, gewoon.
1: Volgende week vrijdag, hier bij Galaxy Radio, gaan wij die aardbol draaien. En dan gaan we kijken waar mijn broertje de volgende keer naartoe moet in zijn solo trip. Maar voor nu hebben we dit, toch.
3: Goudje en Naro, After 9, Release Friday.
2: Yes! Deze week hebben we weer een topschema. Laat me jullie meenemen. JR, Highgas, Dilemmas, Dummy, FJ, Pretty Girls en Allo, Noah No, Lil Kleine, Ewa Safi, Clap en Fly, Facilité, Die Dobbel, Ben Je Dom en Priceless met Balance.
1: Ja, dat zijn wel weer een paar goede namen.
2: Dat is wel een mooie lijst, man.
1: Ja, en wat mij opvalt is Noah No.
2: Ja, man, Lil Kleine, boe, die zag ik niet aankomen, maar die kwam opeens uit de hoek vandaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar no, boer, als je naar zijn lijst kijkt, hè, boe, alleen maar hitjes, hè.
1: alleen maar
2: bangers, neef. Ja, man, alleen maar sterke namen ook.
1: Ja, maar
2: als je zo binnenkomt, weet je hoe lekker dat is als je die support direct krijgt.
1: Ja, want
2: dat is heerlijk, hoor.
1: Zijn cijfers liegen niet.
2: Zijn cijfers liegen echt niet, boe. Hij is zoveel. Die eerste tour had volgens mij 18 milli.
1: Kijk daar.
2: Gelijk, daar liggen die alleen maar eroverheen, hè?
1: Ja.
2: Ja, man.
1: Dus het is wel dope dat hij, zeg maar, blijft droppen.
2: Ja, toch? En, ja, boe, waarom niet? Maar hij is lekker meegenomen, boe. Hey, toch, wanneer die royalties vallen, boe, geloof me nou.
1: Ja,
2: is helemaal niet erg.
1: Zijn die mensen
2: boven die balipap, zeg maar.
1: En hij heeft echt balipap, hè?
2: Ja, toch?
1: Nou, maar ik vind het dope om te zien dat hij ook in onze lijst is, natuurlijk. En waarschijnlijk gaan we hem ook hier af. Zouden spelen bij Galaxy Radio. En dan hebben we de JR en Highgas Dilemmas.
2: Die heb ik nog niet beseft, man.
1: Ik
2: heb
1: niet.
2: Die nog niet geluisterd, man.
1: Nee, die heb ik ook nog niet beseft. Maar natuurlijk, ik ben waarschijnlijk wel de dingen voorbij zien komen. De TikTok reelsjes. Je weet hoe deze tijd gaat.
2: Die werken echt, man.
1: Clap and Fly. Wat hebben we over Clap and Fly te vertellen?
2: Faciliteer. Clap and Fly zijn aan het gas geven, man. Ik ken ze natuurlijk al wat langer, ze maken heel lang muziek.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat ze deze tijden echt die laf gaan krijgen die ze verdienen, zeg maar, man. Dat zijn echt lang. En ze zijn keihard, hè? Ze zijn echt hard, man.
1: Zeker weten. En dan hebben we natuurlijk Priceless, Balance.
2: Nog niet besef, man.
1: Ook nog niet,
2: hè? Nee, man, nog niet besef. Ik ben heel benieuwd, man, naar die tune eigenlijk.
1: Ja, ik zag wel, zeg maar, die promo van hem in die jet.

0: Ze waren met een privéjet aan het vliegen en daar hadden ze iets geklipt. Dus ik zag dat wel weer voorbij komen. Maar ik klik ook moeilijk, hoor.
1: Ik heb dat gemist, man.
0: Maar ik klik ook echt moeilijk nu, hoor. Ja, toch? Naar die Spotify.
1: Ja, ik hoor je.
0: En dan
1: heb ik
0: Dami. Pretty Girl zei allo.
2: Ja, goeie tune, lekkere tune, man. Summer feeling. Die content klopt ook helemaal. Heerlijke tune, maar die heb ik wel beseft, man.
0: Oké, dat is sterk. En dan die dom. Ben je dom of wat?
1: Ja.
0: Eigenlijk heeft hij die van mij gekopieerd, hè? Die ben je dom.
1: Maar die ben je dom, ja.
0: Die van mij eigenlijk.
1: Ja, jij moest in die credit staan al, hè?
0: Ja, maar weet je wat het is? Hij moet toch de vorige keer credit.
1: Ja. No, dat is keihard, man.
0: Snap je?
1: Is keihard. Maar die double, hij pakt die content heel goed aan, man. Hij reist de hele tijd naar een andere land, toch?
0: Ja.
1: Keihard, maar had ook die Chinese baas.
0: Hoe doet hij dat, hè?
1: Ik weet het, ik heb geen flauw idee, bro. Dat is, die man is kunst, bro. Die woordenschat van hem is paranoia. Ik denk, bijna niemand heeft dat, man.
0: Hoe is hij dan?
1: In de game. Hey. Ja, nou? Zeg maar, Sal? Zie je dat? Ik weet niet wat hij zegt. Maar het gaat kwijt, man. Maar het gaat kwijt.
0: Het wel echt lukken. Dus, ja, de lijst is gewoon super lit voor deze week. En de luisteraars zijn heel blij met deze lijst, denk ik. Dus we gaan zo meteen natuurlijk ook een paar ervan draaien. Ben jij ready om feedback te geven? Dan kan dat 085-029-4x2. En dan kan jij in de studio komen en dan kan je tegen me zeggen van... Hey, goudje, die lijst van deze week is niet lid. Maar als hij daar is, moet je die man ook in flowers geven. Voor nu, ik zie de telefoon gaat over. Gaan we eventjes het telefoontje aannemen?
1: Ja, toch wel, niet, man. Even kijken wie aan de lijn is. Hallo.
0: Galaxy Radio, met wie spreek ik?
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Ik spreek vanuit de bias, man.
0: Vanuit de bias? Welke bias zit je, broer?
3: Alpha.
0: Alpha aan de fucking Rijn. Shout out naar Alpha aan de Rijn, man.
3: Shout out naar jou, man.
0: Wat wil je horen, broer? Heb je een verzoek of wil je iets zeggen?
3: Luister, ik wil even wat lijpen horen, man. Maar niet met die KM, hè.
0: Niet met KM?
3: Een paar keer. Die lijpen, nieuwe album van lijpen of zo?
0: Ja, dat klopt. Dat is tenminste zijn nieuwe nummers.
3: Klopt.
0: Maar we hadden net een lijpe gedropt, hè? Maar die was met KM.
3: Klopt, met KM, ja, maar die heb ik al een paar keer gehoord.
0: Oké, is goed, dan gaan we dat eventjes voor je richten. Welke van lijpen wil je horen? Welke brengt je back in the days, toen je nog buiten was? Met welke ging je grinden?
3: Ik wil een album horen, man. Rode kaart. Ik weet niet wat er allemaal op staat.
0: Rode kaart. Kan je zeggen wat er ongeveer op staat? En dan kan je zeg maar op de titel, wat ik je ga noemen, kan je zeg wat nemen. We hebben Netflix. Yes. We hebben 600 pk. Lost in Life, Stiekem, Droom Soms, maar dat is die met KM, Fake Friends, Vermogen, La Liga of 8 Minuten. Maar die 8 Minuten die is een beetje te lang.
3: Ja,
0: kunnen
3: La Liga en 8 Minuten volgens mij die zijn al uit toch geweest, of niet?
0: Nee, dat is allemaal van de nieuwe van Rode Kaart, maar weet je wat ik ook kunnen zetten? Niet Loyaal. Vind je die dood?
3: Welke?
0: Niet Loyaal.
3: Met wie is die? Alleen gewoon
0: solo? Die is alleen solo is dat.
3: Ja, hoe lang duurt die?
0: 2 minuten 12.
3: Is die langer dan de... Heeft die een solo wat langer is?
0: Een solo die... Paraplu.
3: Paraplu?
0: Ja.
3: Ja, toch? Hoe lang duurt die?
0: 3 minuten 52.
3: Top. Nee, goed, ik heb al vaak gehoord, man.
0: Dan gaan we die voor je draaien, mi brada.
3: Soldaat. Loop naar jou, man.
0: Ja, je kan hem aankondigen. Hij heeft paraplu, die pokoe.
3: Paraplu?
0: Ja.
3: Ja toch, moet ik aan de lijn blijven of zo?
0: Nee, je kan hem nu aankondigen.
3: Ja, broeder, als je een paraplu kan laten horen, zal echt top zijn.
0: Hier heb je hem, lijpen, paraplu.
3: Dankjewel, man. Ja.

problemen, leer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoef niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

0: het tikt op minuutje. Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
1: Yes! Jij hoort het als Galaxy Radio, luisteraar. En natuurlijk is Naro live op TikTok.
2: Yes.
1: En het TikTok-momentje gaat in. Dus jij kan nu je vader, je moeder, je opa, je beste mattie, je mentor, je coach, maakt niet uit wie, je wijk, een shout-out geven. Naro is nu live. En Naro, wie zit er allemaal in je TikTok live
2: ja,
1: voor die shout-out?
2: Ja, dat stroomt al helemaal binnen, joh.
1: Oké, dan let's go, let's
2: go. Oké, let's go, 1 minuut. Esso, Natamara, Cornelia, Samantha, Ocho, B, Queen P, Yachi, en die denken daar. Samantha, Ahmed Hassan, Salam alaikum, boede. Helemaal soldaat, helemaal soldaat. En zo naar Rimi Official. En zo naar Krom Jonkie. Laat me kijken, laat me kijken, laat me kijken. Dit is jullie moment, jongens. En zo naar B, uit de B. En zo naar IJs, Sip 87, Mortal Kombat. En het is al helaas afgelopen, man.
1: Ja.
2: Het gaat razendsnel, hè?
1: Een TikTok-momentje gaat super snel. Maar hé, Nari.
2: Hé, one neef.
1: Ik wil je wat vragen, hè?
2: Ja, soldaat, vertel. Hola, soldaat, praat met mijn neef. Salam alaikum, woede.
1: Dus, hoe je net uit Marokko bent gekomen, is zeg maar die takkie ook anders.
2: Ja, Hendrik, neef, Hendrik. Hoe kan het uitmaken, is toch niet? Snap je?
1: Oké. Maar ja, ik zie die takjes een beetje veranderd. Je bent pas een week daar. Hoe gaat het zo snel?
2: Hé, wat kan ik jou zeggen, hè, neef? Wat moet ik jou zeggen? Wat ga ik je vertellen, hè, neef? Nou, Sammy is goed.
1: Ja, wat je me wel mag vertellen...
2: Ja, boeder.
1: Is dat er een gast in de studio
2: ja,
1: is?
2: Ja. Het is tijd, hè?
1: Mm-hmm.
2: Het is tijd... Er is een talent in ons midden. Die man dropt bangers na bangers. Die pretty girls houden van hem. Die man komt uit de mat en hij gaat super viraal op TikTok. Hij is hier te gast bij Galaxy Radio, Goudje en Nauwe Efteling. Want hier komen al die talenten. Mag ik een applaus voor Dami?
3: Yes.
1: En Dami, weet je wat ik loef? Je hebt die goede naam, Dami.
3: Begrijp je?
1: Damsko.
3: Begrijp je?
1: Maar je represent ook Damsko, toch?
3: Kijk, ik woon in Almere.
1: Nee, man.
3: Ik woon in Almere. Ik ga niet doen alsof, begrijp je? Ik woon in Almere.
1: Ja.
3: Ik heb ook in Amsterdam gewoond, maar ook in Suriname. Dus ja, eigenlijk wat ik voornamelijk represent is wel toch Suriname. Snap je? Tourtonne 4.
1: Oh, Tourtonne 4.
3: Ja, toch? Snap je, man? Tourtonne. Dat is echt van waar ik kom, snap je? Mm-hmm. En die Damia, ja, dat was al die naam voordat die takkie eigenlijk bestond, snap je? Okay, het was eerst gewoon Damsko, snap je?
1: Ja,
3: maar
1: ja,
3: sowieso,
1: zeker.
3: Je liefde is... Ja, ik ben in Amsterdam geboren, alles, snap je? Dus,
1: dat ben je gewoon Damia, dat klopt ja, snap zo,
3: het
1: snap
3: klopt
1: je?
3: Wel, het klopt ja, wel, sowieso.
1: Want hij is van Zuid-Holland.
3: Ja?
1: Ja, man.
2: Zoetermeer gewoon, man.
3: Zoetermeer, ja.
1: Ja, man. Ja, ken je Dorpstraat?
3: Nee, joh.
2: Boer, gaat hij weer, boer. Laat die takkie ook,
1: zeg,
2: man.
1: Zeg dan maar één straat.
3: Ja?
1: Ja, man. Kijk, man.
2: Ik zeg eerlijk, we hebben niet veel, man. We hebben wel meerdere straten, maar ik zeg eerlijk, Zoetermeer is niet zo, man.
3: Nee, man.
2: Boer, niks daar, joh.
1: Maar hey, Dami, goed dat je er bent, broeder.
3: Ja, maar goed om je te zijn.
1: Dus Naro zei even, hey, Dami komt. Ik dacht,
3: ja,
1: stabiel.
3: Toch? Snap je?
1: Ja, want ik zie je voorbij komen, man. Natuurlijk, je doet je ding.
2: 100, man. Die man loopt op bossen, bro.
1: Ja.
2: Dus, hij is aan het gaan.
1: Dus Nari zei, hey, hoor, dan, ik ga productie zeggen, Dami moet komen.
3: Ja.
1: Dus goed dat je bent gekomen.
3: Ja, maar goed om hier te zijn, man.
1: 100%. Hoe voel je op dit moment?
3: Ik voel me goed, man. Snap je? Ik voel me gewoon goed. Die muziek, ja, het gaat gangetje.
1: Mm-hmm.
3: Die pretty girls... Op TikTok, jullie zien het.
2: Ja, veel kino's, hè? Ja, toch.
3: Snap
2: dat is mooi, man. Mm-hmm.
3: Bro. Ja, man. Dus dat, man, zit gewoon goed in mijn vel. En ik ben met jullie, man. Wat zeg
2: dat? Ja, wat zeiden?
1: Oké, dus... Maar wat was het, Johan? Je wou echt iets vragen.
2: Ja, op wat leg je focus op dit moment? Want je hebt natuurlijk ook al die millistreams gepakt. Wat is... Waar leg je focus op?
3: Ja, uiteindelijk, je maakt muziek, dus je wil wel echt ervan leven, gewoon, snap je? Mm-hmm. Dus dat is wel die focus. En voor de rest, ja, doe ik gewoon wat ik leuk vind, man. Dus gewoon muziek maken.
2: Belangrijk.
3: En ja, die focus is nu vooral voor de vrouwen, snap je?
2: Ja, het werkt toch? Die pinnacles houden van je toch, moeder?
3: Snap je? Dus het is gewoon echt vooral vriendelijke muziek voor de vrouwen.
2: Mm-hmm.
3: En ja, waar de vrouwen zijn, zijn de mannen, zeggen ze.
2: 100%. En het werkt. Maar hoe was het voor jou om je eerste millistreams te behalen?
3: Ja, was gek, man.
2: Die voelt lekker, hè?
3: Ja, was gek. Vooral van waar ik kom, snap je? Ik kom uiteindelijk uit Suriname, snap je? Dus toch een jeugd, ik was daar, middelbare school, zeg maar, daar, alles, snap je? Dus daar kijk je toch wel naar dingen die hier gebeuren, snap je?
2: Ja, toch.
3: Ik ben wel hier geboren en ik was ook hier tot groep 8, snap je? Dus ja. Je kijkt terug naar Nederland van, hè? Manhalen, Ministry, Manhalen. Dus het klonk ver, snap je?
2: Ja, ja, ja.
3: Die Frenna was eigenlijk het Amerikaanse artiest als je in Su woont. Dan om te beseffen van bro, nu is het gewoon zelf, is gewoon is crazy man, snap je?
2: Is heerlijk toch, er komen nog meer millies aan, bro. Geloof me, als je zo blijft doorpushen, bro, die andere millies gaan ook komen man, 100%. Want hoe lang maak je nu muziek? Want ik ken jou van die tune van, kijk naar mijn geschiedenis, snap je?
3: Ja,
2: dat is keihard ook man.
3: Thanks.
2: Maat, ja man.
3: Ja, ik maak sowieso muziek sinds ik jong ben, sinds ik kan praten eigenlijk al, ging ik al een beetje zingen en zo. Maar toen ik 13 was, ging ik in Suriname gewoon voor het eerst naar de studio, beetje dat. Gewoon nooit gestopt man, gewoon altijd gewoon
2: dat is
3: muziek
2: gewoon
3: gemaakt omdat ik het leuk vond.
2: Ja, toch.
3: En op een gegeven moment is het meer dan leuk, want mensen vinden het ook leuk 100. En dan begint het, snap je?
2: Maar je hebt die goede sound, je hebt een unieke sound man, het werkt echt ook op die TikTok, het wordt goed opgepakt, dus dat is alleen maar mooi. Want die TikTok is key hè, boe. Als je daar helemaal aangaat, is extra mooi meegenomen, weet je, wel extra boost voor die voor die views, zeg maar, weet je?
3: Ja, vooral nu, man. TikTok is dat ding. Ja.
2: Oh, sorry.
1: Ja, nee, pak hem op, want volgens mij wou je hetzelfde als mij zeggen. Pak hem op.
2: Hoeveel tunes heb je nog in de vriezer liggen dan?
3: Kijk, ik heb een hele EP'tje klaar, in principe.
2: Ja?
3: Ja. Dus ja, ik wil die EP sowieso dit jaar nog lossen. Kijk, zeggen, snap je?
2: Wat kunnen we verwachten op die EP? FT's ook, wat summer tunes.
3: Kijk, sowieso, ik ga nu even die zomer aanhouden.
2: Ja.
3: Dus mijn volgende release is weer zomers. Snap
2: lekker,
3: je?
2: Lekker man.
3: En op die EP sowieso FT's. Niet te veel, want ik wil ook gewoon wijzen van...
2: Ja, toch van, hey, solo is oké, toch?
3: Snap je? Ik kan ook naar me luisteren zonder de andere verse. Maar, ja, gewoon sowieso wel een paar FT's, man, dat wel.
2: Ja, kan je wat verklappen of hou je het gewoon strikt geheim? Eén naam gewoon, eentje gewoon, primeurtje.
3: Kijk, weet je wat het is?
2: Ja, maar dat is moeilijk, toch?
3: Kijk, weet je wat het is? Je zit in een proces van, zeg maar, die EP. Dus stel je voor... Ik ga morgen naar de studio, snap je wat ik bedoel? En ik maak een nog gekkere tune, snap je? Kan hij erin gaan en dan bijvoorbeeld die gaat eruit.
2: Ja, toch ook.
3: Dus nu verklap ik die FT. En eindstand die artiest wordt boos. Van, joh, Vaga, je zei radio blij, hè? Nu eindstand, ik ben niet op die ding.
2: Ja,
3: snap je?
2: Ja, ik hoor even je kan gewoon switchen.
3: Switchen toch, soms kijk.
2: Laatste het moment kan je het gewoon
3: laatste
2: omgooien.
3: Moment, weet je wat het is? Kijk, het is gewoon
2: dat is echt volkomen.
3: Nee, kijk, het is op een model van... Het betekent niet dat die tune zeg maar niet per se uitkomt meer of zo. Snap wat ik bedoel?
2: Maar niet voor die EP.
3: Ja toch, dus zeg maar voor die EP, ik ben wel op een model van... Als ik morgen nog een engere tune maak...
2: Ja toch.
3: Snap je bedoel? Kan het door dat ik begin te schuiven gewoon van... Hé, wat is het beste, snap je?
2: Ik hoor ja. Boe, is belangrijk, want die EP moet staan, weet je?
1: Ja, maar doe je zegt... je kan schuiven.
3: Mm.
1: Dus dan zoek je toch wel een balans voor de luisteraar van hey, de luisteraar snapt dit.
3: Ja toch.
1: De luisteraar snapt dit waarom ik deze keuzes maak.
3: Keuze maak, ja toch. En uiteindelijk, ik heb ook nog geen datum gezegd of dit en dat. Dus het staat niet vast, snap je? Dus dan is het lelijk om iets te zeggen, dan is het niet dat. Snap je? Van,
1: met dat hoor ik om zeker toch. Weten. En hoe je toch hier bent, dan heeft Naro dit voor jou.
4: Stelling van de week van Naro.
2: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Sommige artiesten zijn beter in snippets dan in echte songs. Dami, hoe kijk jij
3: daarna? Dat is zeker waar, man. Tegenwoordig is het sowieso TikTok-cultuur. Dus die 20, 30 seconden van je tunes zijn belangrijk. En soms is dat die pissie van die hele tune, snap je?
2: Ja, toch.
3: Dus mensen wachten op die tune en instantje luistert dat je denkt,
1: iedereen heeft last van dit.
2: Ja, denk, toch. Dat is echt zo. Maar soms denk je die snippet of die ref, of die stukje gewoon is kijk. En hoe je die hele tune denkt, of die FT is voor pissen. Dat haat ik echt, man. Dat maakt me eens. Ik denk van, laat me die tune horen. Dan hoor ik die, weet je toch. Maar eigenlijk het maakt niet zoveel uit. Want als die refrein staat, die refrein is belangrijk.
3: Kijk, snap je? Als je refrein viral gaat, dan heb je 1-0 voor, snap je? Maar soms, een verse gaat viral, snap je?
2: Ja.
3: Dus nu je luistert die hele tune, je wacht gewoon op dat stukje van die verse, snap je?
2: Ik hoor,
3: je zit ook bij shows,
2: ook.
3: Man. Treden op, pas bij die kleine stukjes die iedereen wilt. En iedereen is weer gewoon...
2: Ja, dat is herkenbaar, toch? Dat is wat werkt, zeg maar.
1: Oké, en laat ik dat je nog één. Vandaag is je hoofd echt heet. En was het bij Let's Go.
2: Ja, fans maken artiesten soms groter dan hun talent eigenlijk is.
3: Ja, dat is ook waar, man. Dat is ook waar. Alleen, wat doe je eraan?
2: Ja, maar
3: je hebt fans wel nodig ook, snap je?
2: Ik hoor je zeker weten, man. Zeker weten. Hoe kijk jij daarnaar, Go?
1: Ik sluit me eigenlijk daar helemaal bij aan, want zonder Ja, ik noem ze nooit fans eigenlijk. Ik noem ze supporters. Ik heb supporters. 100. 100. Snap je? Kijk, mensen zeggen wel dat ze fans van me zijn. Maar ik zie ze niet zo. Ik zie ze echt als supporter. Want hun pushen mij, zeg.
2: Ja, toch. Hun maken jou groot. Fanbase maken jou gewoon, je weet toch? Tot wie jij bent, zeg maar.
1: Juist, ze steunen me. Dus het zijn gewoon een supporter van het ding wat ik doe. Dus ik vind het wel belangrijk. En natuurlijk, fan staat... meestal als... Je weet hoe mensen zijn, denk je dat ik fan ben of zo.
3: De dames vooral. Ik ben geen groepie, hè?
1: Het gaat om dat woordje wat mensen meestal triggert, maar van...
2: Boe, ik heb pampen, boe. Ja, als ik fan ben, ik ben fan en dan.
1: Ik ben fan van jou, toch?
2: Boe, ik ben ook fan van jou, toch?
1: Ik ben echt fan van jou.
2: Wist je dat hier wat gedaan? Boe, ik weet je hoe blij ik was. Het is op de A, die man is allemaal gepaard.
1: Nee, maar ik ben echt fan van jou, broer. Daarom is ik je DM'en, toch?
2: Major love, 100%.
1: Hey, Tammy, ben jij van iemand fan?
3: Zeker, man. Maar wel Amerikaans, denk ik.
1: Oh ja?
3: Ja, man.
1: Wie dan?
3: Lil Durk. Ja, man.
2: Ja, keihard.
1: Oké.
2: Keihard.
3: En gewoon muzikaal, party niks door Drake. Maar zeg maar, Lil Durk heeft van mij wat die aura van. Toch, dat is meer dan muziek, zeg maar. Ik hou van. Ik kan er. Kijk, nu zit die man vast, maar ik kan naar iets kijken, naar een foto, denken van, deze patta ga ik ook halen.
1: Maar het is
2: inspiratie.
3: Gaat dieper dan die muziek alleen. Snap je gewoon, hoe die man loopt, hè? Ja. In die clip ook zo even doen. Normaal.
1: Ja, dat is Durk, hè?
3: Ja, toch? Ja, Durk.
1: Maar meneer voor is 6ix9ine.
3: Ja?
1: Ja. Hij is 6ix9ine. Maar is niet erg toch? 6ix9ine is gewoon lid, toch?
3: Ja. Iedereen is het ding.
1: Ja. Maar welke pokoe heeft van 6ix9ine? Oh, oké, sorry. Hey, Nari, heb jij buitenlandse idool?
2: Boe, ik zeg.
1: Ik weet het.
2: Wat dan?
1: Ashanti.
2: Ja, boe, dat was wel echt mijn crush ook, man.
1: Ja, snap je?
2: Ja, man. Maar luister, boe, ik zeg je eerlijk, ik heb niet echt meer bepaalde artiesten, zeg maar. Toch? Soms als ik iets hoor, als ik iets voorbij wil komen op TikTok en ik vind dat, dan zet ik het gewoon in mijn playlist, zeg maar. Maar ik heb niet meer echt gewoon één of twee vaste artiesten, zeg maar, dat ik echt, weet toch? Eerst had ik dat wel, man. Ik was ook op die Lil Durk, zeg maar, je weet toch? Die had ik even op Dave vind ik ook keihard, man, je weet toch? Lyrica. En A-Boogie, weet je hoe die? Daar was ik ook echt fan van, man. Maar ik heb dat niet nu meer zo, maar soms als ik iets gewoon voorbij wil komen, ik denk van ja, dit is hard, dan zet ik het gewoon in mijn playlist. Maar niet uit wie het is, je weet toch? Want op TikTok heb je ook heel veel mensen die net opkomen, maar die tunes die zijn keihard. Dus als ik scroll en ik hoor iets, denk van ja, dit is hard, zet ik het in mijn playlist. Dus ik heb niet meer echt heel erg artiesten wat ik standaard luister, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
1: Jullie hebben Naro luid en duidelijk gehoord. Daarmee hebben jullie ook gehoord. Heb jij een hele andere mening over de stelling van Naro? Naro, herhaal alsjeblieft deze twee stellingen. Stellingen voor me? Herhaal ze even.
2: Ja, zeker, boede. De eerste stelling was: sommige artiesten zijn beter in snippets dan in echte songs. Mm-hmm. En de tweede was: fans maken artiesten soms groter dan een talent eigenlijk is.
1: En heb jij daar een hele andere mening over? Dan kan je dat gewoon naar onze Galaxy app sturen. En dat is 085-029-4x2. Dan kom je de studio in en dan zeg je, er klopt helemaal geen moer van. Ofwel, en voordat we doorgaan naar het tweede deel van onze toffe radioshow, hebben we nog wel eventjes een kleine dilemma vraag voor Dami. Om te kijken waar hij staat in die Libby. Voordat we doorgaan naar het volgende segment. Ben je ready?
3: Ik ben ready, man.
1: Ja?
3: Yes.
1: Ze gaan je leren kennen nu, hè?
3: Normaal.
1: Oké, wacht even, dan moet ik hem dit doen.
5: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After Nine.
1: Yes, het After Nine dilemma vragenuurtje. Met Dami, ben je ready?
3: Ja, ready.
1: Films of boeken?
3: Films.
1: Voetbal of handbal?
3: Voetbal.
1: Zomer of winter?
3: Zomer.
1: Lente of herfst?
3: Lente.
1: School of werk?
3: School.
1: Stad of dorp?
3: Stad.
1: Ja?
3: Ja, man.
1: Stad. Ik voelde toch wel een kleine twijfel. Want kijk, wij komen uit de stad en Naro uit het dorp.
2: Ja, ik wist dat die ging komen, broeder. is niet erg.
3: Nee, stad, 100%.
1: Ja, stad? Oké, misschien. Zwembad of strand?
3: Strand.
1: Videogames of muziek?
3: Muziek.
1: Auto of fiets?
3: Auto.
1: Motor of scooter?
3: Motor.
1: Hond of kat?
3: Hond.
1: Zonsopgang of zonder ontgang?
3: Zonsopgang.
1: Comedy of horror?
3: Comedy.
1: Dan de laatste twee. Tijdschrift of boek?
3: Boek.
1: Blauw of rood?
3: Blauw.
1: Krup!
3: Yes.
1: Hey, dat was Damis' dilemma-vraag. Is er nog iets waar je op terug wil komen?
3: Nee man, we hebben wel alles besproken.
2: Het ging razendsnel man. De antwoorden kwamen ook tjoep tjoep.
1: Je stond er echt achter.
3: Ja, ja, we waren niet zo pittig dan. Ik dacht, was spicy er zelfs.
1: Stay tuned, je luistert naar Galaxy Radio. After Night met je brada Schoutje en Naro.
6: It's about that time.
7: Hip-hop.
6: Get it first.
7: Hip-hop.
6: Get it first.
7: Right here.
6: This is new feature music.
7: Another new joint.
6: Right here.
7: Right now.
6: New music on Galaxy Radio.

0: Tommy.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 p.m. Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Is where the biggest stars come to play.
5: Hey, yo, check this out.
6: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
5: DJ Khaled.
6: Yo, what's going on? This is Drake.
5: You know my name.
7: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
8: We're missing the best.
4: Everywhere on digital radio.
9: We give you what you need.
5: Hip-hop.
4: And on our free radio app.
5: The only one.
4: This is Galaxy. The number one for hip-hop and R&B.
0: Dit zijn Foutje en Naro. Here op Galaxy.
10: After night.
0: Galaxy Radio.

Laatst kwam er een anti naar me toe en zei me van: hey, hekje, wanneer ga je weer boze dingen droppen? Nou, we wachten, we willen die boze dingen van je horen. Weet je wat? Dan gaan we

0: Yes, hier zijn Goudje en Narro op Galaxy Radio After 9. En nog steeds met ons in de building is Dami.
1: Yes, yes.
0: Dami.
1: Yes.
0: Zometeen is het tijd voor een throwback.
1: Mm-hmm.
0: Het moment dat we even terug in de tijd gaan met een aantal klassiekers.
1: Mm-hmm.
0: Welke nummers zijn voor jou echte klassiekers?
1: Ik zou zeggen Boyz II Men.
0: Oeh, ja, ja, ja. Jij gaat echt. Yes! Oké.
1: Zoelig. Tyrese. Act Like That.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn mijn jams.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik ga het ook nooit fout met Tupac, hit hem op.
0: Oké.
1: Okay. Snap je? Dus, denk,
0: de grootste diss-track ever.
1: Ja, toch? Ik heb er 3 sterken gegeven. Mm-hmm. Er zijn veel ook, maar dit zijn wel die.
2: Ja, deze ga ik kwijt.
0: Maar zijn er nog nummers die je luistert?
1: Die ik luister?
0: Die je nog luistert, hè?
1: Ik ga goed op die Southside van Lloyd. Kennen jullie die? Met Ashanti.
0: Hij kent alles van Ashanti.
2: Maar ik moet het horen. Zeg maar. Ik ben echt slecht met namen. Ken je die? Ik weet echt niet. Maar waarschijnlijk ken ik van Ashanti ken ik echt alles, man.
1: Snap je? Die is eng.
0: Oh ja?
1: Ja, ja.
0: Oké. En deze vraag is heel tof. Met die poekoes van nu, dus zeg maar de afgelopen 2 jaar.
1: Ja.
0: Of nee, mag naar of 5 jaar mag ook 5 jaar.
2: Ja.
0: Zeg maar van de afgelopen 5 jaar. Welk nummer gaat de klassieker voor jou zijn van de Nederlandse game?
1: Ik denk mijn eigen. Toen kan ik ook eigen
0: tune zeggen. Ja,
1: ik denk maandag is een tijdloze tune, man.
0: Mm-hmm.
1: Omdat, ja, ik denk dat gewoon, man. Het is een tijdloze tune. Mensen luisteren nog steeds elke dag. Dus maandag samen met Campy.
0: Ja.
1: Dat. En, als ik naar andere mannen Nederlandstalig, moet ik even denken, man, boys.
0: Niet zo snel dat ik eens denk van, hé, deze. Want bijvoorbeeld.
1: Afgelopen 5 jaar.
0: Ja.
1: Zo. Moeilijk, man.
0: Moeilijk?
1: Ik denk, trouwens, KM, Slide, man.
0: Ja, Slide kan wel eentje worden, zeker. Ja, Slide, ja. En Narro, jij?
2: Ik denk Sasa van verder gaat wel de boeken in, man.
0: Ja, hè?
2: Ja. Okay. Dinges heeft ook grote kans, hoor. Die Punta Cana ook. Die gaat ook helemaal feilen, man.
0: En misschien heb jij een klassieker dat je zegt van, hey, Goudje, hoezo zit deze er niet tussen? 085-029-4x2. 085-029-4x2. En dan kan je zeggen, Goudje, dit is die echte klassieker. En deze moeten we sowieso horen op Galaxy Radio. Maar die van Dami hebben we gehoord. Narro, wat heb jij deze week? Heb jij deze week safe op je throwback?
2: Om een throwback? Ik denk ik ga voor een...
0: Nee, je mag het nog niet zeggen. Oh, ik wil alleen weten van, of jij safe bent.
2: Ik heb hem. Heb jij hem? Dat is de vraag. Want ik denk altijd dat je betere throwbacks dan mij hebt. Maar deze?
0: Hey, Dami,
2: je moet echt sterk komen.
0: Ik sta gewoon 6-1 voor op deze.
1: Ja?
0: 6-1. Hoe kan je gewoon iedere week Ashanti kiezen? Drie weken achter elkaar. Ashanti.
1: Je bent verliefd, hè?
2: Ja, echt. Was echt mijn crush, man. Ja, maar Ashanti, toppertje, man.
0: Eigenlijk 4 keer. Maar, weet je wat hij heeft gedaan? Hij had hem weggegeven. Ze had zijn throwback weggegeven omdat hij zag van, hé, die throwback is van ons waren
2: te lid. Die ODD had je niet gewoon, ken je ODD?
1: Ja, nee man. Misschien als ik die op tune hoor of zo.
2: Nee, niemand kent dat, maar broer. Nee, maar ging nergens om.
1: Je hebt ook veel artiesten die gewoon hits hebben, maar je bent ze gewoon vergeten, man.
2: Die artiest zelf.
1: Dus je moet, zeg maar, in die tijd zijn geboren of zo om die artiest te kennen, snap je?
2: Hoe oud ben je dan meer?
1: Ik ben 25.
2: 25, zie.
0: Oké, dan laten we even checken als je deze... klassieker kent, meisje luister.
1: Ja, tuurlijk.
0: Is dat een klassieker?
1: Ja, kleine visser.
2: Ja, zeker weten, man. En coole remix, broer.
1: Zeker.
2: Ik vond die.
1: Ja, die was ook aan.
2: Zo cool! Keihard!
0: Is dat ook een klassieker?
1: Ja, zeker, man.
2: Dat is helemaal de rook ook niet!
0: Doe normaal. Eigenlijk moet je die zeg moeten gewoon bossen, eigenlijk, hè? En dat we daarna naar die dingen gaan, naar die throwback wat we gaan afspelen.
2: Ja, maar ik zou naar café, maar ik wil ook altijd die grill hebben, toch?
0: Die zilveren?
2: Tattoo Boyz. Ook boek had 1 tattoo. Ik ging doodflexen op die tune in Hollywood. Ik weet nog. Keihard, man. Gekke tijd ook.
0: Is de cool remix? Nari, kom nog maar aan, man.
2: Dit is een cool remix met de Bende van Ellende. Ik weet niet of dat allemaal.

0: Bootje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, jij luistert nog steeds naar Galaxy Radio met Goudje en Naro After 9. Dami.
2: Yes.
1: Sowieso, love dat je er bent. Goed dat je er bent. Ja. We gaan naar de throwback toe. En als jongs af aan, hield je af van muziek? Goed toen je Chimang was?
2: Ja, sinds ik kan praten ben ik op zonder woorden nog. Bla bla bla bla bla bla. Is dat wel? Zulke dingen. Reggae. Bob Marley vooral.
1: Wat werd er veel thuis gedraaid bij jou?
2: Voornamelijk reggae wel veel.
1: Ja, reggae?
2: Ja, en gewoon ook voor alles, man. Mijn moeder houdt van, wat ik zeg, Boys to Men en zulke dingen. Dus ja, tot aan reggae en gewoon R&B.
1: Maar als ik denk, ook als jullie namen denken van, je speelde niet in een band, je speelde geen kotti of een scratchie of iets.
2: Nee. Voor dat was ik misschien toch wel nog te Nederlands achter.
1: Maar misschien zat je op een scratchie of op een keyboard.
2: Nee, nooit. Nee, dat niet.
1: Maar hou je wel van Surinaamse klanken?
2: Jawel, zeker. Ja? Jawel, man.
1: Oké, dan dus LaRouche luister je af en toe.
2: Ja, zeker.
1: Oké, maar dat betekent dus dat bij de throwback time. En ik ben benieuwd wat jij hebt gekozen. En nee. Ik wil eerst weten wat Naro heeft gekozen.
3: Ik heb Kishako. Kishako gewoon, man. Maar het is niet goed. Shoot away, hoe spreek je dat uit? Shoot, cheat.
2: Cheat.
3: Ja, wat dan zeg maar.
2: Ja, toch.
3: Dat, ja,
2: kommetje
3: toch.
2: Hoog.
3: Ja, kommetje hoog. Maar die gewoon.
1: Maar Argentina, Kishako.
3: Ja, boe. Maakt toch niks uit, maakt toch helemaal niks uit?
1: Nee, het is gewoon. Het is
3: gewoon een gouden ouwe. Maar.
1: Nee, ik wil graag die van Dami weten.
3: Oké, no spang, laat hij eens naar Dami.
2: Ik heb Lloyd Southside.
1: Lloyd Southside. Met Ashanti.
2: Met Ashanti.
1: Hey, wat gebeurt er deze laatste weken, man?
2: Speciaal, hè?
3: Special request, man.
2: Special request, snap je?
1: Ja, een special request.
2: Ja, toch.
1: Oké, dus maar die
2: jongens ook goed zien, snap je?
1: Oké, bij die hoor ik je wel. En die van mij is sowieso ook lid.
3: Wat is die van jou dan? Gooi me even.
1: Ja, die van mij is een echte throwback. Is een echte klassieker.
3: Ja, maar ja, hij haalt die van ons weg ook?
1: Ja, dat denk ik wel, man.
3: Oké, gooi hem even erin dan. Welke heb jij?
1: Nee, we gaan die van mij als laatste luisteren. Nee.
3: Okay,
1: maar je moet hem wel weten.
3: Ja, ik wil hem wel weten. Tuurlijk wil ik hem weten. Hallo.
1: Stand by me.
3: Oké. Van Prince Royce, toch?
1: Nee.
3: Jawel, boe.
1: Nee.
3: Nee?
1: Nee. Zie je, daarom, ik ben...
3: Is hij niet van Prince Royce?
1: Nee.
3: Hè?
1: Hij is van B.A. King.
3: B.A. King?
1: Ja. Ze is... Ik heb gewonnen, geloof me. Ik denk dat het tijd is voor Kishako, man. Hier op Galaxy Radio.
3: Tuurlijk, boe. Kom maar.
1: Kijk, die gelacht, man. Hey, Dami, versta je zijn keuze?
2: Ja, ik versta het wel, man.
3: Tuurlijk, boe. Alleen jij verstaat weer niks, boe. Jij dik maar goudje, holla.
1: Hey, dan let's go, dan, man. Kishako. Kijk hier, maar hey, Dami, ik zie je al pijpen bewegen.
2: Ja, is die model, snap je?
1: Is die model?

0: Dat is Keisha Cole met I Should Have Cheated.
1: Wat een geweldige tune, man.
0: Ja, maar...
1: Ja, echt een goede tober voor mij. Ik ben trots op mezelf.
0: Dabi, ik zag je ook vibe van... Hey, je verstaat die keuze?
2: Ik verstaat wel, man. Ik ken die tune, daarom misschien. Ik verstaat.
0: Ja, want je kent die clip alles.
2: Ja, clip, alles, details.

0: Ja, ik kom vanuit het pijnperspectief van de vrouw. Wauw.
1: Yo! Yes. Oké, en dan jou?
0: Ja, Lloyd Southside, man.
1: Maar welk moment beseft hij van, hey, deze moet ik wel wat vaker horen? Je weet toch wanneer die poeken uitkomt?
0: Kijk, zeg maar, deze tune is een tune die vaak ook nog gesampled is in Amerika. Mm-hmm. Ik heb het zelf ook een keer gesampled. Tune is niet uit of zo, maar... En toen ging ik het gewoon weer beseffen. En toen dacht ik van, ja, maar dit is echt een tune, man.
1: Oké.
0: Lloyd Primetime.
2: Ik ben benieuwd, man.
1: Let's
2: even
1: go.
2: Kijken of ik ook kan.
1: Yes. Het lijkt bijna op slow jams. Mijn stem verandert bijna. Willem Snack.
2: Sula.
1: Kampo, man.

0: Yes! Sta je nog steeds achter je kussen, Dami?
1: Jawel, man. Was voor Naro ook mee.
2: 100, man. Dankjewel, mijn broer. Dankjewel. Ashanti kan nooit fout gaan, man. Heerlijke tune. Maar ik ken hem niet, man. Maar ja. hij is wel lekker, man.
1: Snap je?
2: Baby.
0: Zometeen afspelen, hè? Oké, en dan is het moment die van mij, man. Dat is gewoon... Dit moet je gewoon kennen. Als je dit niet kent, dan... Onmogelijk. Ik denk dat nu iedereen die Galaxy Radio aan het luisteren is, die gaat zeggen, ja goudje, je hebt weer gewonnen. Maar nu heb je van twee mannen gewonnen, ook van Dami erbij. Ja. Dus ik ga hem gelijk afspelen, maar jullie gaan direct horen wat gaande is, man. Kijk hem hier, yes.
2: Ja, extra hypen ook, hè, zo die voor jou
0: yes.
2: Nog beter de
0: jullie
2: uitkom.
0: Horen het, ka, yeah. Wauw man, hoor die

0: Ik heb gewonnen, man.
1: Ja.
0: Dus dat zegt al genoeg.
1: Dit was wel echt sterk, man. Ik ga niet voor je liegen.
2: Nou, aan je stem te horen als de pijp vind ik...
1: Ik vind het helemaal niet leuk dat je gewoon eigenlijk eerlijk gezegd, maar kaders, maar laat me ook een keertje winnen, maar doe het normaal dan.
0: Je gaat de volgende week winnen.
1: Inshallah nu.
0: Maar Dami, je bent hier bij ons in de studio en ben je goed tegen hem houden?
3: Ja, zeker man.
0: Oké, is het vandaag misschien een momentje wat mensen niet over jou weten, of funny feitje, wat eigenlijk een secret is? Bijvoorbeeld... Je hebt geen zolen in je schoenen. Gewoon zulke dingetjes bedoel ik.
3: Zo.
0: Wat zijn kleine geimpjes dat je denkt, oké, de Galaxy luisteraars mogen deze wel horen.
3: Goh, ja, moet ik even nadenken, man. Ik ben niet zo raar of zo. Even denken. Even nadenken. Ja, kijk, ik heb wel een geheimpje. Mm-hmm. Dat is vroeger, toen ik jong was.
0: Ja.
3: Ging ik een trui op mijn hoofd zetten met die lange mouwen. Omdat ik wel dreads heb. Snap je? Ging ik doen alsof ik Bob Marley was.
0: Dat is toch lid?
1: Hey, dat is,
3: ja, dat is lid. Maar dat weet niet iedereen, snap je?
0: Maar dus je moet nagaan, zo lang ben je aan mijn muziek bezig.
3: Ja, ja, man. For real.
0: Ja, man. Puur, man. En hoe zien die studio vibes bij jou eruit? Hoe zit het in de studio eruit?
3: Ja, kijk, het ligt eraan. Soms ben je gewoon alleen met die producer. Mm-hmm. Maar ik werk vrij snel. Gewoon organisch, man. Echt of snel. Korre beat, het is gaan, man. Soms freestylen, soms nog teksten. Vaak freestylen. Uh-huh. Echt, ja.
0: Maar ben je een avondwerker of een ochtend, middag? Wat voor werker ben je als je naar de studio gaat?
3: Voornamelijk wel middag of avond.
0: Mm-hmm.
3: Snap je dus? Als het middag is, is het gewoon tot de vooravond. En avond kan het gewoon soms tot in de ochtend. Maar geen, ja, en in de ochtend meestal is gewoon naar huis, man.
0: Oké, en je producer, is dat een vaste producer van je met wie je werkt?
3: Ja, ik heb een paar vaste met wie ik werk. Ja.
0: En hoe is die klik met hun?
3: Ja, goed, man. Goed.
0: Neem ons even mee.
3: Ja, kijk, sowieso is naar alle producers, maar producers zijn sowieso anders dan wezens.
0: Mm-hmm.
3: Zijn een beetje apart wel, snap je? Maar ze zijn geniaal in die muziek, zeg maar, snap je?
1: Je hebt ze nodig.
3: Dus als je een producer hebt die, waar je zeg maar, nog een betere band mee hebt buiten muziek om, is goud, snap je? Want vaak is het gewoon, je bent alleen in de studio met die producer, snap je? Maar met mijn vaste producer is niet dat we samen naar feestjes gaan of zo, maar die muzikale band is wel diep.
0: Ja,
3: omdat
0: ja.
3: we zeg maar, zo goed in de studio met elkaar kunnen werken, is het gewoon een bepaalde vriendschap, snap je?
1: Ja, toch, dan komen die heetjes ook naar buiten, ja, toch? Is lekker werken, zoals jullie elkaar begrijpen, zeg maar, snap je? Dat is top, man.
0: Maar met wie werk jij graag, Naro? Met wie werk jij graag als producer?
1: Shairo, man. Maar het is heel moeilijk ook, snap je? Het is eigenlijk meer die Batisanka kant, toch? Die sound moet je begrijpen, snap je? Dat kan niet iedereen begrijpen. Dus Shairo, hij is zelf ook anti, snap je? Dus hij begrijpt sowieso die sound. Of met die op, snap je? Hij heeft ook iets, hij heeft me één beat gestuurd, apes.
0: Ja?
1: Probleem, ja man. Een soort Bresbit-achtige model, snap je? Dus ik kan niet met iedereen werken. Tenzij dat ik die urban tunes ga maken, dan heb ik gewoon reizen en middelen, man.
0: En dan hoe je bijvoorbeeld Naro hoort, Naro Sashara. Zie je zelf ook evalueren op andere genres?
3: Ja, zeker man.
0: Wat is een genre die je zou willen proberen?
3: Ja, ik zou sowieso wel een keer een reggae tune willen maken.
0: Ja.
3: Snap je?
0: Oké.
3: En gewoon echt een rustige, wat we net hebben gehoord, toch?
0: Ja.
3: Zo,
0: ja,
3: echt rustig. Of...
0: En relaxed, toch?
3: Ja, gewoon een relaxed.
1: Maar Sradang Tune ook gewoon, fully?
3: Ja, kan proberen. Maar weet je wat het is? Kijk, ik kan gewoon fully in Surinaams alles.
0: Mm.
3: Maar zeg maar, ik weet zeg maar, mijn Surinaams gaat niet zeg maar, zo makkelijk zijn als Nederlands, snap je? Want ik kan ook Nederlands freestylen. En Surinaams, ja, dan wordt het weer moeilijk, snap je?
1: Maar ja. heb je dat ooit geprobeerd? Ah.
3: Niet fully Surinaams, man. Maar wordt het
1: gewoon, ja, toch?
3: Wordt het sowieso.
1: Het zal me hard lijken als je dat kan laten. Ja, ik denk, gaat het echt werken ook, man.
3: Kan zeker, toch? Zeker.
1: Met die sound van jou, ik denk, gaat het echt kwijt gaan gaan, man. Ja, man.
3: Ja, man. We kunnen altijd proberen, man.
0: Het kan altijd geprobeerd worden.
3: Ja, man. Altijd.
0: Maar hey, dan ben je natuurlijk bezig in de studio. Een boek is af, het is geschreven, alles is lid. Aan wie laat je het luisteren?
3: Ja, kijk, ik heb nu een OnTyroad link. Dat is gewoon een soort app. Daar gooi ik die tunes in. En dan heb ik gewoon mijn vaste maties. Die gewoon altijd naar die naar die muziek luisteren. En dat eigenlijk, man. Dus gewoon mijn boys. Maar ik zeg je eerlijk, op dit moment kies ik vrij gewoon zelf, man. Als ik voel van, hé, dit is die tune, kies ik het gewoon zelf. Dus vaak is die feedback van mijn boys en zo gewoon meer extra, man.
1: Ja, toch? Ja,
0: snap
1: ja.
0: Oké, dus...
3: Snap je?
0: Ja, ik snap heel goed, want... Je weet dat het hard is.
3: Ja.
0: Maar je zoekt toch nog wel een
3: Ik zoek het, kijk, het gekke is, ik zoek het niet. Want als ik zeg maar echt zou luisteren naar wat mijn boys vinden, zo zou ik bepaalde andere tunes ook uitbrengen. Snap je wat ik bedoel? Want we zijn soms ook, mensen zijn gewoon op een tune van 3 jaar geleden. Van, nou, dat is echt die tune. Je kijkt van, joh, ik ben geëvalueerd, man.
1: Ja, ja, ja. Ik vind die mat ook nog steeds hard, hoor. Ja, ja, snap je? In de playlist,
3: maar
1: ja,
3: voor,
1: man.
3: Voor wat zulke dingen, tunes kan ik niet eens meer echt aanhoren.
1: Ja, ja, ja. Omdat je voor jezelf ben je geëvalueerd. Geëvalueerd, je sound is hier toch volwassenen op, zeg maar, weet toch? Dus nee, ik hoor wat je zegt, maar ik vind hem hard, maar ik vind die tune nog steeds hard, man. Ja, man.
2: Je bent bezig. En natuurlijk dat je content.
3: Ja.
2: Hoe zit je op je content?
3: Ja, content, ik ben er wel op. Mm-hmm. Ik merk bijvoorbeeld nu op TikTok, wat bij mij werkt, is gewoon als ik in een andere omgeving ben, man. Dus
1: ja,
3: wat je zegt,
1: ja.
3: Ik heb deze Pretty Girls in Allo, mijn eerste content was in Marokko.
1: Goeie content, man.
3: Liep
1: ja,
3: op straat. Mensen houden daarvan, snap je? Van maandag was ik in Dominicaanse Republiek. Dus ze houden gewoon van die content waar ik gewoon met mijn telefoon film, maar ik ben gewoon ergens anders. Snap je?
1: Ja, toch,
3: dus
1: maar dat... die kwaliteit in een ander land is mooier, is toch?
3: Hoger,
1: dus die
3: ja.
1: beeld, boy, je kan gewoon filmen met iPhone. Ja. Lijkt gewoon alsof die met Sony is geschoten, ja, snap je?
2: En daarom moeten we dit even vasthouden, want ik wil zometeen hier meer info over hebben. Ja. Pretty Girls, hallo, maar ja. dat is even zometeen. Anders geven we nu al te veel weg, snap je? Je hoort me.

0: Yes! Dus een applausje voor mij voor het winnen. Tuurlijk, Goudje heeft vandaag weer gewonnen.
1: Tuurlijk heb jij gewonnen.
2: Gefeliciteerd, man.
1: Gefeliciteerd, man.
0: Jullie voelden hem toch?
2: Ja,
1: 100%. Dit is wel een gouden ouwe, man.
0: Dit is
1: een
0: wat?
1: Ja, gouden ouwe.
0: Deze verdient een legend status.
2: Maar deze was moeilijk te overtreffen.
1: Ja, man.
0: Ja, toch?
1: Dit zijn
0: iedereen
1: wel echt,
0: sowieso
1: echt
0: die
1: choose,
0: nu naar
1: man.
0: Galaxy Radio luistert. Kijk, ik zie het al in de app komen. Goudje met kroontje. Goudje met kroontje. Goudje met kroontje. Yes.

0: Music Month in June. Every weekday in the Galaxy Morning Marathon.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Goudje en Naro in After 9. Hier op Galaxy.
3: After 9.
4: Galaxy Radio.
5: After 9.

0: Bond. Dit zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, en jij luistert nog steeds naar After 9 met Goudje en Naro op Galaxy Radio. Ben jij aan het luisteren in de auto? Dan heb je het heel goed gedaan. Want het is lit, het is fit en we zijn hier met z'n drieën op die Mapampa Radio Strip. Yeah. En kijk je live mee, kijk het hier dan. Een shout-out naar jou. Alleen maar love. Je ziet het. Dami.
2: Ja.
1: Je hebt een nieuwe poko gereleased.
2: Yes.
1: Pretty Girls en Allo.
2: Pretty Girls en Allo.
1: Hoe is dit nummer tot stand gekomen?
2: Ja, heel organisch. Mm-hmm. Sowieso SO naar mijn homie FJ op die tune.
3: Mm-hmm. Hij is hard ook, man.
2: Ja, man. Hij zei me gewoon van, kom naar de studio. Gewoon, hij was in een live. Hij zei, nieuwe studio, zo, kom langs. Volgende dag ben ik gegaan. En toen hadden we eerst een andere tune gemaakt. En toen hadden we, zeg maar, een deel van deze tune gemaakt, zeg maar. Maar, ik hoorde net, ik dacht, ja, man, dit heeft iets. Dus ik zei hem, we moeten dit afmaken, ASAP, man. Wat ik je zeg, soms voel je bij een tune van, ja, dit moet je uitbrengen. Snap
3: ja,
2: je?
3: Toch.
2: Dus zo zei ik hem, we moeten het ASAP afmaken. Toen zei hij van, oké, ik ben deze week Almere. Is hij naar de studio gekomen, Almere. En in die dagen dat ik, zeg maar, voordat ik naar de studio ging, ging ik al, zeg maar, die verse zo in elkaar zetten. Ja, ja. Ik was gemotiveerd.
3: Voorbereid.
2: Want die hoek stond al, zeg maar, van, oké, dit is hem.
1: Dit is hem,
2: en dat hebben we die tune afgemaakt. Maar je weet maar nooit, zeg maar, wat het doet voordat het op het net komt en zo, snap je?
1: Ja.
2: Maar ik ging toevallig naar Marokko. Voor een paar dagen. En toen dacht ik van, ja, maar hier ga ik gewoon die content schieten. Kijken
1: Marokko, wat
2: ik ga. Ja, man.
3: Top. Top.
1: Oké, okay, ga verder.
2: En toen ik daar was, heb ik, zeg maar, de content gezet, of gemaakt.
1: Ja.
2: En toen ik terugkwam, heb ik hem op TikTok gezet. En ja, de eerste filmpje ging al heel gek. Dat ik dacht, hè. En toen heb ik nog eentje gezet. En toen was het gewoon, die filmpjes begonnen binnen te komen. Ja. Ladies vonden het leuk.
1: Ja, want deze tijd is het wel de Allo-tijd, zeg maar.
2: Juist.
1: Want die van jou heet Pretty Girls en Allo. Ja, en hier bij Galaxy Radio is het ongemixt en ongemasterd.
2: Ja.
1: En Heikes had ook zoiets.
2: Juist, klopt.
1: Maar GP ook.
2: Klopt.
1: Is met Allo, dus.
2: Kijk, weet je wat het is? Kijk, zeg maar, sowieso, toen we gingen creëren, zeg maar, kwam ik eerst met mijn gedeelte. Toen kwam FJ met die dingen. Toen zei ik, zeg, Trinidad en Tobago. En toen uiteindelijk het rijm toch. Toen zei hij, dit is voor al die Pretty Girls. En die Allo. Maar je moet berekenen, muziek, het neemt ook tijd voordat je het uitbrengt. Dus waarschijnlijk,
3: zeker
2: al die tunes die je nu opnoemt, waren nog niet eens uit. Toen deze tune al, zeg maar, tot stand is gemaakt.
1: Ja, en dat kan ik bevestigen, dat is waar.
2: Snap je? Dus nu, omdat je ziet andere boys komen ook met die Allo en zo. Is ook hard, snap je? Dus het enige verschil, zeg maar, van onze Allo is, zeg maar, is niet voor alle dames, maar alleen voor de Pretty Girls.
1: Ja, ik hoor je helemaal, maar dus laten we de Galaxy luisteren niet te veel laten wachten. Je mag hem ook direct aankondigen.
2: Ja, dus dit is voor alle Pretty Girls en Allo. Let's go.
1: Dami!

0: Yes, Dami.
1: Yes, yes, yes.
0: Prins din gând, alo.
2: Alo.
0: Yes, yes, normal, je laat het... Je laat het lukken. No
1: thanks,
0: fucking
1: man.
0: Cap.
1: Thanks, thanks.
0: Ben je trots op deze pokoe?
1: Ja, zeker, man.
0: Ja, toch?
1: Zeker, man.
0: Ja, ja, ja. Ik merk ook van, hey, je voelt je... Daar vroeg ik je dat in het begin, van hoe voel je je?
1: Ja, toch,
0: en
1: ja.
0: Ik merk gewoon, nadat jij deze pokoe weer van jezelf beseft... Ik zie het aan je van, hey, ja man, ik ben goed bezig, ik ben op de goede weg.
1: Ja, zeker man.
0: Nari, je beseft hem ook, hij sweetie die pokoe toch?
2: Ja, maar heerlijk man.
0: Het vloot gewoon
2: ja,
0: sweetie
2: ja,
0: gewoon.
2: Ja, toch. Ik ben benieuwd naar die volgende ook man.
0: Ja, en...
1: Snap je? Maar hij is ready, hij is ready. Hij is ready.
0: Wow, what's next?
1: Hij is ready, hij is ready.
0: Ja,
1: hij is ready man.
0: Alles is daar.
1: Ja, hij is ready man.
0: Oké, dan hij zegt het voor overtuiging van alles is ready. Maar dan weten we ook wat... Of de Galaxy luisteraar ook ready voor dit is, maar misschien maar ook wel.
3: After 9, quote van de dag.
2: Quote van de dag, hè? Het is weer hoogste tijd.
0: Het is weer, ja, wat moet ik zeggen? Het is weer de hoogste
2: tijd. Het is weer de hoogste tijd. Dami, ik ga je gelijk vragen.
1: Mm-hmm.
2: Wat is jouw quote van deze dag? Van vandaag gewoon een cold.
1: Als je slaapt zie je niks.
2: Hé, hey, die lekker beetje op die voor jou.
0: Die is van mij.
2: Ja,
0: hij heeft hem weggelaten. Die is van mij.
2: Nooit,
0: Dami, je moet de andere gooien.
2: Een nieuwe. Een nieuwe.
0: Ja, ja, je kan die.
2: Hij kan wel snel, ik zeg
0: hij
2: eerlijk.
0: Snel.
2: Ja,
0: maar ik zei je toch, ik verzin die shit niet. Ik zei je toch, ik verzin die shit niet.
2: No.
0: Ik zeg je dit zomaar, neefie. Dus laat maar zeggen.
1: Ja, kijk, ik weet niet of het een quote is, maar het is wel mijn gezegde van, ik ben ook gewoon mens. Snap je?
0: Ik ben ook gewoon mens.
1: Ik ben ook gewoon mens.
0: Dat is wel.
2: Zo van, je maakt ook je foutjes en
1: ja,
2: en die
1: zijn
2: dingen.
1: Ook gewoon mensen.
0: Ja, ik vind die goed.
1: Ja, toch?
0: Nari.
2: Ja, Boski.
3: After 9. Quote van de dag.
2: Je komt bij mij, hè? Laat me kijken wat ik voor je heb, man. Laat me kijken. Soms moet je trippen voordat je gaat trippen.
0: Soms moet je trippen voordat je gaat trippen? Nikke, like, what the fuck?
2: je snapt hem niet?
0: Ik ga Dami vragen of hij hem snapt.
1: Ik snap
0: maar
1: hem niet.
0: Ik zie Dami gelijk schuilen achter die microfoon van AG.
2: Soms is je hoofd gewoon te vol, snap je? Dan moet je gewoon even ertussenuit gaan, zeg maar, om een leeg te maken. Dus voordat je gaat trippen, moet je die trip pakken, snap je?
0: Nu
2: anders ga je crashen, begrijp je wat ik bedoel? Soms heb je die rust nodig, begrijp je?
0: Ja,
2: boe, is anders toch? Ik praat alleen maar tegels, hè, neef. Snap je, boe? Je gaat die binnenkort weer ergens zien hangen. Gewoon
0: ja, maar met deze hoor ik je wel echt.
2: Ja, honderd. Ik heb altijd sterke koos, dat weet je toch?
0: No, maar ik had niet zo sterk zou komen. Dat je eerlijk.
2: Ja, ben boe, onderbouw is toch. Maar wat is die voor jou? Dat is de vraag.
0: Dat is toch makkelijk?
2: Kijk met wat hij gaat komen. Ja, ik zeg helemaal die topics, hé, waarom met die quotes wil je niet maken? Kom maar, misschien heb je het wel.
0: Nee, deze is echt lid. Na 1 komt 2.
2: Wat?
0: Is niet dat?
2: Wat ga ik je zeggen? Ja, boe.
0: Is toch logisch dat betekent?
1: Is een Johan Cruijff achter
0: de hand. Ja, snap je, ik ga hem even geven. Het is net als, je kan niet alleen A zeggen, maar geen B. Dus het moet in een volgorde gaan, snap je?
2: Ja, 1 komt 2, hè?
0: Ja, want het gaat gewoon, snap je? Het moet vloeiend gaan. Het kan niet 1, 7, snap je? Dus... Ja. Jij bent helemaal niet, maar laat mij gewoon puur uit.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt, Ja, man. Ja, lekker man, go man.
0: Dami, jij is hem niet?
1: Jawel man.
0: Ja, zie je? Dat bedoel ik.
2: Ja, sterk. Maar
1: die trippen pak me meer. Na die onderbouwing.
2: 100, ja toch.
1: Na die onderbouwing
2: toch, wel. Ik heb gewonnen met Israël, toch?
0: Oké, okay, maar... Wil je terugkomen op je code? Heb je nog andere?
1: Nee man.
0: Niet?
1: Nee man. Ik ben niet echt... Ja, ik weet niet man. Ja, kijk.
0: Zie je?
1: Ik heb eentje, sterker man. Ik heb het ook in de tune gezegd.
0: Oké.
1: Je kan me wel blokkeren, but you cannot on me. Begrijp je? Dus je kan me blokkeren, maar je kan me niet on... Snap je? Piep.
0: Nee, zeg maar gewoon.
1: Oh ja, toch? Je kan me blokkeren, but you cannot unfuck me.
0: Oh, ja.
1: Snap je?
0: Hij snapt het
2: niet. Ik volg hem niet echt, man.
1: Nee, ik zeg, je kan me blokkeren, maar je kan me niet unfucken.
0: Snap je hem niet?
2: Ik snap hem
1: heel
2: niet,
1: simpel, man.
2: Maar voor mijn Engels is ook paas.
0: Ja, dat is... Je bent toch Marokkaan?
2: Ja. Voilà, boe.
0: Maar wil je nog terugkomen op je kot, man?
2: Nou, mijn quote was super sterk, maar moet ik nog eentje voor gooien.
0: Is de quote van de dag, mensen, de Galaxy luisteraar, denk jij dat je nog weet van, hey, deze quote moeten jullie opnoemen? Dat kan nog even snel naar 085-029-4x2, dan kan die nu binnen een anderhalve minuut binnenkomen en dan gooi je hem op. Nou, heb je nagedacht?
2: Wat dan?
0: Over je quote.
2: Nou, ik doe mijn step. Wat moet ik... Mij is gewoon, nee, soms moet je trippen voordat je gaat trippen. Of moet ik een nieuwe zeggen, bedoel je?
0: Ja.
2: Een nieuwe? Laat maar kijken, zo. Laat maar kijken. Moet weer een tegeltje zijn, hè? Laat maar kijken of ik nog een tegeltje heb. Nee, man. Mijn hoofd is op. die van mij was zo sterk ook. Ik hoefde eigenlijk nog eentje meer te gooien eigenlijk ook, snap je? Heb jij nog één met je ene zin?
0: Ik ben echt gewoon lid gewoon.
2: Ja,
0: want ik heb wel eentje nog. Maar deze is ook echt logisch.
2: Oh, maar na twee komt dit.
0: Nee. Als je naar de kapper gaat, moet je sowieso wel scheren. Kijk, wat mag je dan?
2: Die zijn er allemaal voor.
0: Hey, Dami, shout-out naar jou. Love dat je er was.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Blijf vooral terugkomen en zodra je nieuwe muziek hebt,
1: doorsturen.
0: En dan komt hij hier in de Alphenlijn. Laat iedereen op Galaxy Radio beseffen en luisteren wat de fuck Dami aan het doen is.
1: Puur.
0: Ga Pretty Girls in Allo even streamen en dan ben je daar. Zet hem vast. Nari?
2: Ja, Boske.
0: Zit er weer op, man.
2: Zit er wel op, man. Ja, man. Goeie vibe, man.
0: Want ik ga je missen.
2: Boe, 100%,
0: ja,
2: man.
0: Ja, over 12 uurtjes zie ik je weer.
2: Ja, man. Je wordt gek alweer, hè. Ja. Ik ben weer back, man.
0: In full effect,
2: man. Kappel.
0: Dus, shout-out naar jou, Galaxy. Luisteraars. En we houden van jullie. Volgende week, vrijdag, zijn we weer terug met After 9. En als je denkt van, hey, je hebt zin om een podcast te beseffen. Dat is aanstaande woensdag bij Gouden Uurtjes. After 7 eigenlijk. Dus After 9, After 7.
2: Dag.
0: Voor nu, be safe. En doe geen domme dingen, wat wij ook niet zouden doen. En we sluiten hem rustig af met een jack. Let's go.
4: Lima.
5: Ik klap een partij bij Pardon. Ze wil het nummer van mijn tref, gewoon baby doe nou niet zo tof. Ik rook iets te veel hash, ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als van Vuitton. Anti rijdt met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk Archie Moussa wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip.

0: check out the music.
1: Hey, next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
5: Let's get it.
6: Bring the beat back.
7: Bring the beat back.
8: We back.
9: Let's get it.
10: This is where the biggest stars come to play.

0: Boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda's Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: I don't even took it so good, let me throw up a set.
1: Throw it up.
2: Who's getting all of my residual?
3: We are Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.
4: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Radio.
1: Galaxy Radio.
2: Real hip hop.
0: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
3: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft, schatje, trap die waggie rijk.

0: Iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Yeah, yeah. Look, look.
3: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
6: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
0: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go.
0: 24 hours a day.
6: All we have.

0: Hey,
1: yeah, yeah.
2: It was an elite title.
3: DJ Khaled.
1: This is Galaxy.radio.
4: My name is Tia Karan.
5: I am Jay Howell.
6: We are Galaxy.
7: Lima.
8: Ik klap een partij bij Pardon. Zij wil het nummer van mijn trap, gewoon baby doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash, ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als Van Vuitton. Anti rijdt met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk Arch Moussa wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip af. Jacht hier zo op Ibi, zoveel bitches lijkt op fuikdag.

0: Over wat moet ik daar rappen? Neef, het gaat niet kloppen. Binnen buiten, aya robben, doe het doe voor mijn zonde. En zij zegt dat ze me haat, maar zij weet ook ze kan niet zonde. Trajectcontrole, zet mijn cruise control op 100, draai mijn hash dicht.
1: Trajectcontrole 80.